0: Chopper.
1: Yeah, I got it.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd en worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte erbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het echt verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar wil het hinder opleveren, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Eén voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
1: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar wil het hinder opleveren, ja, dat is een feit.
0: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Billy Billy Bang.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Eén voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
3: Er wordt een geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
2: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

0: uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Yeah, yeah. Feel it. God can, yeah. Hey yo, tegenwoordig. Oh wacht, het is een andere lyric, maar ik ga er toch. Oké, okay. Yo, hey. Yeah, yeah, aye.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
5: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar wil het hinder opleveren, ja, dat is feit.
4: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Eén voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
8: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar wil het hinder opleveren, ja, dat is een feit.
7: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld. Dat zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan. Want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte en daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals in Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been, ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de vereniging van eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer. Flinke periode met zon en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe. Blijft op de meeste plaatsen droog, de minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig, blijft droog. Zuidwestenwind neemt wel toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ga die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Nieuws uit je eigen Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.

0: Voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
0: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld. Dat zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan. In onze stad is het altijd zoeken naar ruimte en daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals in Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been, ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de vereniging van eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer. Flinke periode met zon en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe. Blijft op de meeste plaatsen droog, de minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig, blijft droog. Zuidwestenwind neemt wel toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: De nieuwe van Nierop op jouw stadsradio.
6: Ruim 40 jaar terug in de tijd met een oudje van de Dexys Midnight Runners.

0: 1982, een ode aan oude soulzanger Jackie Wilson. Geschreven en gezongen door Kevin Rowland en zijn Dixie's Midnight Runners. En die band bestaat nog, of alweer, weet echt niet. Nieuw werk straks.
1: De nieuwe Van Nierop, met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen, jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM en de zondag na de cultuurnacht, na het clubhoppen, na het live on the beach. Nou ja, er was echt van alles op het strand en in de stad te doen. De laatste kruipen nog door de straten, geloof ik, ondertussen. Ja, het gaat weer allemaal beginnen, het hele nieuwe seizoen. Dus ook hier op Den Haag FM steeds meer radiozenders of radioprogramma's melden zich. Strakjes weer Moordrijk om 1 uur bijvoorbeeld. En Sportsignaal is er ook weer om 2 uur. Maar tot 12 uur hoor je de nieuwe de muziek straks na twaalf een uurtje met alleen maar Haagse tracks. De beste Haagse tracks van de laatste maanden. Maar dit uur gewoon de nieuwe releases van deze week. Een nieuw werk van Beyoncé, van Turnstile, van Personal Trainer, van zijn album Dixie's Midnight Runners, hoorde je net. De Haagse nieuws van Gianni. Julie Blanc komt voorbij. Vrouwtje heeft een nieuwe single. En dat geldt ook voor Sabrina Carpenter en Miley Cyrus. En over Haagse muziek gesproken. Jeetje, Tim Akkerman heeft een goede nieuwe single. Are We Strong Enough?

0: Tim Akkerman en zijn Ivy League. Are We Strong Enough? Goede nieuwe single van hem. Temper City heeft een nieuwe track, Reverse Psychology. Die hoor je strakjes. Maar eerst een beetje een soort dansplaat van Miley Cyrus. Een reeks van een beetje meer melancholische ballads. Ja, het was niet helemaal sloom, de laatste track, maar wel grote hits. Heeft u nu weer een dansplaat? Bas Persuade. Hier is Miley Cyrus.
1: Let's go.

Nieuwe song van Tepper City heet de band Reverse Psychology. Hey, dan gaan we maar naar wat Nederlandse artiesten. Straks ook een Haagse, nog een Haagse erbij. Judy Blank, band, vrouwtje, dat gaan we allemaal krijgen. Maar eerst een naam die al een heel tijdje meegaat. Geweldige soulzangeres Sabrina Starke heeft een nieuwe track uit. En die track heet, en ik weet niet waarom, is het de verwijzing naar een naam? Ik weet het eigenlijk niet. Millie Tan. Sabrina Starke.

Minor dit. Lekkere muziek weer van Sabrina Starkin. Melly Tan van haar. Ik zei het al, veel Nederlandse artiesten achter elkaar. Straks een nieuwe single van Bente. Ze stond ook nog op het Live on the Beach gisteren, hoorde ik. Hoorde ik van anderen, hoor. Niet dat de wind mijn kant op stond. Nee, maar dat was dus op het strand hier op Scheveningen. Bente, het nieuwe single heet Parachute. Maar eerst, vrouwtje, geen rem.

Bente, daarvoor Vrouwtje, alle twee in Nederlandstalig. En ze krijgt straks nog een Haagse Nieuwe, ook Nederlandstalig. Maar eerst Spaanstalige muziek, ja. We hebben het over Judy Blanc, die treedt al jaren in de VS op. Heeft ook een platenmaatschappij daar. En met succes, doet leuke toertjes daar. Maar ondertussen gaat ze ook daar af en toe de grens over richting Mexico. En ik denk dat ze daardoor geïnspireerd raakte. Want ze heeft een van haar oude songs, namelijk Toy Heart, omgezet in het Spaans. En daar hoor je dus nu de Spaanse bewerking van. Komt trouwens een hele EP met allemaal Spaanse liedjes van Judy Blanc.

0: Ben maar Judy Juegas hoor je van haar. En als dit naar meer smaakt, eind september komt er een hele EP met 5 tracks.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Ja, en ik heb een leuk gekozen van Gianni. Heeft ook trouwens een heel album uit. Denk ik een week of 2 geleden of zo. En die ga je horen, daar ga je een track van horen. Niks te maken, gevolgd trouwens door een Britse hiphopper, Nems, Prince of the Scene. Maar eerst dus uit Den Haag, Gianni.

kwam van Den Haag richting Manchester. Je hoorde Gianni eerst en daarna Nems, Prince of the Scene. Komt van zijn nieuwe album van Nems dus. En begin dit uur begon ik met een ouwetje van de Dexys Midnight Runners. Jackie Wilson set. Overigens niet hun grootste hit natuurlijk. Dat is Come On Eileen. Dat is de signature hit, zeg maar, van ze. Ze hebben best wel wat hitjes gehad in die tijd. En daarna is de zanger Kevin Rowland ook een tijdje solo gegaan. Ook onder een andere naam nog. Het is een tijdje uit elkaar geweest, denk ik. Ik heb ook het vermoeden dat er niet heel veel oorspronkelijke leden nog maar zitten in de huidige Dexys Midnight Runners. Doet er allemaal niet zo toe. Er is een nieuwe plaat en het klinkt weer ouderwets leuk. You Got The Love. Hier is Dexys Midnight Runners.

zijn we toch weer gewoon begin de jaren 80 helemaal terug in die ouderwetse soul van de Texas Midnight Runners. Hey, we zitten ook weer bij de albums ondertussen, bij de albumreleases. We hebben Gianni al gehad en Nems en Texas Midnight Runners. Dan Angus en Julia Stone. De broer en zus uit Down Under, wil ik zeggen. Want ik weet even niet of ze nou Nieuw-Zeeland of Australië zijn. Folkrock van hen twee, Angus en Julia Stone. Karaoke Bar heet het album. Hoor je strakjes Cherry Farm van. Maar dan eerst uit Nederland, grote release. Ook internationaal wel veel aandacht voor, volgens mij. Personal Trainer, Human Assholes heet de plaat. Zit trouwens een prachtige cover. Volgens mij geschilderd door de zanger. De voorkant. Personal Trainer hier, Moping.

Angus en Julia Stone. Nieuw album uit, ja, afgelopen vrijdag uitgekomen. Je luistert daarom ook naar de nieuwe van hierop. Altijd nieuwe muziek die deze week uit is gekomen. Soms een klein beetje een beetje iets anders aan de hand. Namelijk bij Beyoncé. Beyoncé bracht 20 jaar geleden haar album uit B-Day, oftewel Birthday. Althans, ik neem aan dat dat de afkorting is. En die is nu 20 jaar. Oftewel, die heeft ook een birthday, die heen, het hele album. En nu is die plaat opnieuw uit. En ja, normaal gesproken ben ik daar niet in geïnteresseerd. Maar wel als er niet eerder gereleaste tracks bij zitten. Bijvoorbeeld een duet met Pharrell. Can I Watch You, hoor je straks van Beyoncé. Eerst een nieuwe track van de nieuwe plaat van Ellie Goulding, Jealousy.

0: Pharrell die meedoet met Beyoncé. Ja, gewoon hier op de Haag FM, hè. Volgende uur trouwens, strakjes na 12. Hoor je de beste Haagse muziek van de laatste 3-4 maanden. Direct komt voorbij. Vos, Miles O'Brien, Flair, Fradencona, Sefonk, Dolly Min. Allerlei soorten muziek. Dus hard en hip-hop en pop. En Aniek Odom, dat is bijvoorbeeld folkmuziek. The Lonesome Malones, dat is zelfs bluegrass-achtig. The Bird Experience, punk, Cheddar Mac. Dat allemaal straks na 12. Maar tot die tijd heb ik nog dit.
1: De nieuwe van Nierop, top 3.
0: Ja, en dat is iets bijzonders. De band Turnstile. Ik weet niet of je die kent. Ik zal dus eventjes een stukje laten horen van hun track I Care van vorig jaar. Dat begint zo. Dat valt best mee qua hardheid, maar het wordt harder straks. En live zijn ze nog veel harder.

best nog poppy liedje. Maar op een gegeven moment wordt het wat harder. En dan gaat het ook richting echt wel stevige rock. Deze band is de afgelopen paar jaar vooral een behoorlijke live reputatie hebben ze opgebouwd. Dus ze zijn wel goed bezig, zeg maar. Maar ze hebben nu iets bijzonders uitgebracht. Namelijk een plaat, dezelfde plaat van vorig jaar. Dus dat waar dat I Care vanaf kwam, Never Enough. De hele plaat is opnieuw uitgebracht. Maar dan in duetversie met allerlei andere artiesten. Waardoor je ineens veel andersoortige versies krijgt. Wij krijgen bijvoorbeeld het nummer Seeing Stars. Normaal een stevige rocksong. Nu wat rustigere popsong. Maar dan met Elton John samen. Daarvoor hoor je I Care, de track die je net hoorde van Turnstile. Maar dan in een rustige country-achtige versie met Faye Webster. En als eerste Time Is Happening. Ook een redelijk stevige song. Maar dan nu echt een heel stuk rustiger met Julian Baker, die we van Boy Genius kennen, en Mustafa. Hier is Turnstile, maar dan in duet.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld. Dat zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan. In onze stad is het altijd zoeken naar ruimte en daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals in Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been, ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer. Flinke periode met zon en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe. Blijft op de meeste plaatsen droog, de minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig, blijft droog. Zuidwestenwind neemt wel toe tot vrij krachtig. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dank André Kolen voor het nieuws. En op datzelfde Den Haag FM is er nu tijd voor...
4: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
6: Haas. Met een klassieker van de recht.

0: het niet voor mij.
1: Ja, nooit weg geweest natuurlijk, die regens in Den Haag. Maar vorig jaar, ja, 2025, was er al een beetje een soort van comeback. Een beetje meer in de picture van de regens. Toen ze bijvoorbeeld door Moula B op het podium werden gehaald in een van die grote arena's. En ondertussen gaat de opleving gewoon weer door met de leuke nieuwe versie van een oude klassieker van hen. Maar dan samen met Ziggo en Chico.
2: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
1: Ja, welkom terug bij de nieuwe Van Nierop. Nog een uurtje van dit programma. En dan vooral met de Haagse platen van de afgelopen paar maanden. En dan heb ik het over mei, juni, juli, augustus 2026. Het kwam er allemaal weer veel moois uit Den Haag dan alleen maar. Dus alleen maar Haagse muziek in allerlei genres ga je horen dit uur. Ik heb het over hip-hop, folkmuziek, country zelfs. Stevige, een beetje indie rock en punk. En ook dansbare muziek. Eerst maar eens een paar redelijk grote namen, waarvan er twee van naam veranderde dit jaar. Rihanna, straks als derde met Funeral. Die heette voorheen natuurlijk The Indian, die band. Daarvoor Bye. Hij heette voorheen Banner. Gewoon zijn voornaam volgens mij. En als eerste een naam die niet veranderd is. My Friend. Een van de singles van dit jaar van Direct.

van de zomer kwam ineens het bericht dat de band The Indian niet meer bestond. En dan schrik je misschien, nou, maar dat is helemaal niet zo erg. Want de band bestaat gewoon nog, alleen gaat verder onder de naam Rihanna. Dat is namelijk altijd al de zangeres en de belangrijkste songwriter van die band geweest. Bye daarvoor en Direct daar weer voor. Nog drie tracks en een beetje in de pop en de vrolijke sfeer. Door het oog van de naald, Flair, daarvoor Miles O'Brien proeven. En als eerste, heel fijn hoor. Alsof ze alles weet. Oftewel de Magical Mystery van Vos.

lekker bezig hoor. Flair kreeg hulp, productionele hulp van Wiegert Hogendorp. Waar kennen we die naam ook weer van? Miles O'Brien daarvoor en Vos. Meer nieuwe muziek en dan wat mij betreft redelijk nieuwe namen. Zeevonk bracht een heel album uit. Midden hoor je daarvan. Daarvoor Cha Cha Cha Lina met het prachtige en fijne Cumbia Enamorada. En dan denk ik de beste track van de afgelopen zomer uit Den Haag. Een ode aan die bizarre stippeltjesband. Angine de Poitrine. Maar dan door Camp de Terrain en Fra Dancona. Wat een

0: seconden van je tijd, het hele spambox.
1: Ik heb die hele motherfucker in de boot.
0: Ik weet ook niet wat het betekent, maar klinkt goed.
1: Hey, we landen in de midden.

Heerlijk hoor dit. Nieuwe band, althans. Deze zomer ineens een nieuw album. C-Fonk wel, oude artiesten die al een tijdje bezig zijn hoor. Tjatje Stalina daarvoor en Frada Kona daar weer voor. We gaan lekker door, maar dan met stevigere muziek. Lola's Basement straks met Socks. Daarvoor Container 12 van Dolly Mayne. En als eerste Justice Brain, een Stable Rosie. Allemaal haags.

0: Oh, fijn hoor. Stevige muziek uit Den Haag. Unstable Rosie, Dolly Min en daarna Lola's Basement Socks, hoor je van hen. Krijg nog veel meer moois. Straks folkmuziek en country. En de stevige muziek komt straks ook weer terug met Chattermack. Maar eerst maar eens even drie keer hip-hop. Frenna, meest gestreamde artiest van Nederland nog steeds. Single van afgelopen zomer. DJ ga je horen als derde. Daarvoor Jack Faded, Culture Vultures. Ook heel fijn hoor dat. En als eerste, ja, ik zet hem gewoon alvast aan. Hij speelt ook Cora. Dat is een snaarinstrument volgens mij uit een deel van Afrika. Maar hij rapt ook. Assouan, Jour du mariage.
1: Ik voel me verder vandaag, ja. Spiritueel Jour du mariage. Gefeliciteerd, Apu en Jeff zijn nu officieel samen. Zij geeft hem met jouw woord en hij geeft de zijne aan haar roep. Wees bij de parato, want de route die staat voor obstakels. Hakken en stoten, vaar met gevaar, je stapt in het bootje. Het is de kunst om dat te overkomen, met trouw aan elkaar heb je niks anders nodig. Niet voor niets heeft hij haar hand gevraagd, deze dame heeft zijn hart veroverd. Dit is de vrouw van zijn dromen, en dit is de man van haar dromen. Yeah, Apu en Jeff. Ons rana man is gevallen voor een Nepalese prinses. Yes, wesh, hoofdletter S. Jullie zijn samen met hoofdletter S, wens jullie het beste van het allerbest. Gezond

drie keer hip-hop uit Den Haag. Assomang, Jack Faded en Frenna van uit de maanden mei, juni, juli, augustus van dit jaar. Drie keer folk dan op een rijtje. Yellow Fox als derde, daarvoor Mary Amber. En als eerste prachtig album van de conservatoriumfiguur is dat niet alleen maar Haags, maar ook Belgisch. En ook uit de VS, volgens mij. Aniek Odom, How Can I Keep From Singing? My

moderne folkmuziek uit Den Haag. Annie Godom, Mary Amber en Yellow Fox. En dan zit het er alweer bijna op voor het uur. Straks is het woordrijk. Maar daarvoor nog drie tracks. Ik heb Chattermac voor je met That Feels Nice. Van de meest actieve muzikant uit Den Haag. Katie Oram natuurlijk. Daarvoor de Bird Experience. En als eerste, ja, Bluegrass. Dat kan ook. Wildfire. Hier zijn de Lonesome Alones. En dat waren dan de Haagse songs uit mei, juni, juli, augustus.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Goedendag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld. Dat zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan. Want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte en daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals in Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been, ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de vereniging van eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer. Flinke periode met zon en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe. Blijft op de meeste plaatsen droog, de minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig, blijft droog. Zuidwestenwind neemt wel toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Sky.
1: Lonely Guy, eigen opname van een live-opname uit het programma Stork. Dat is alweer 12 jaar geleden, de Damani. Hij stond afgelopen donderdag nog bij Mensen Zeggen Dingen. Ik was erg onder de indruk.
2: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag
1: FM. Welkom bij het Woordenrijk, seizoen 15, de eerste aflevering. We beginnen gewoon weer helemaal van vooraf aan. En het hele culturele seizoen is dit weekend ook gestart. Dat heb je kunnen merken overal in de stad. Dan gaan wij natuurlijk ook weer beginnen. Want alle activiteiten in de stad qua literatuur beginnen ook weer. Ik heb straks een behoorlijke agenda met alweer erg veel leuke dingen. En er waren dit weekend ook alweer allerlei leuke dingen. Maar wij gaan ook vooruitblikken. We hebben hier Edith de Gilde. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Rico.
1: Fijn dat je er weer bent. Ik zie een uitgeprint gedicht voor je neus liggen. Die ga je denk ik straks voorlezen.
3: Dat denk ik wel.
1: Heb jij een goede zomer gehad?
3: Ja, prima.
1: Ja. Inspiratievol of... Moet je het niet van de zomer hebben?
3: Nee, meer...
1: Qua poëzie.
3: Nee, een beetje zo de hitte verdragen.
1: Oh ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, snap ik. Ook hier aangeschoven Ambara M. Arif.
4: Yes, hi.
1: Hoi, fijn dat je er weer eens bent. Je was er vorig jaar ook een keertje in het seizoen.
4: Yes.
1: En je stond al een keer op ons Woordenrijk podium hier in de Biep. Wat we samen met de Biep organiseerden vorig jaar tijdens de Poëzieweek. Nee, dit jaar was dat eigenlijk nog.
4: Ja, het was voor de zomer.
1: Ja, het was in januari. Januari. We gaan het straks over iets minder leuks hebben. Namelijk Sojan Martina is overleden. Een bekende figuur, vooral in Laak, maar ook wel een beetje met poëzie. Dus daar gaan we het straks over hebben. Ja. Daar zit jij wel in jij weet er wel iets meer van af. Maar ik had je gevraagd om een kort gedicht mee te nemen van jezelf als opener. Wat heb je meegenomen?
4: Ik heb meegenomen een gedicht over zusterschap. Mm-hmm. En hij staat in de nieuwe editie van Kadira Magazine.
1: Ja.
4: Die kan je online vinden. Het staat als het goed is ook in de Primera, et cetera, te koop. En ik heb dit jaar dat mijn gedichten in elke nieuwe editie eenmaal achterin staan.
1: Oh, je mag elke keer, dat komt 3 of 4 keer per jaar uit, toch?
4: Klopt. Ja, er zit alweer de 4e editie van dit jaar. En deze gaat over zusterschap. En ik vond dat wel een mooie, ook een segue naar Sojan toe.
1: Mm-hmm. Niet letterlijk je eigen zus, familie, maar gewoon bredere zin
4: inderdaad.
1: Zusterschap.
4: En ook vooral hoeveel, en dan met name vrouwen Birdlab en zusterschap en community waren gewoon heel belangrijk. En daar heeft ze heel veel, daar heeft ze gewoon heel veel voor neergezet. Mm-hmm. En het is een gedicht die ik zelf ook, vind dat hij goed is gelukt.
1: Kijk, dat is fijn altijd.
4: Neem graag mee.
1: Ga je gang.
4: En ik vlecht de moed in je haren. Zal ervoor vechten mijn handen zacht te houden, zodat ze de thee kunnen blijven schenken op de dagen dat je het meest nodig hebt. Ik zal de kussens voor je zijn, het tapijt waar je opvalt, wanneer je leven opbreekt en in stukken valt op de stoeptegels voor jouw huis. Wanneer je leven opbreekt en in stukken valt op de stoeptegels voor jouw huis. En ik draag je zonder, loop naast je zonder, houd je vast zonder, ben daar zonder, vragen, verwachting, twijfel. Al deelden wij dezelfde baarmoeder niet, dezelfde bloedlijnen of landen niet. Onze gesprekken en vanzelfsprekendheid draagt ons zusterschap, zoals de hemel, de maan en de zon. Onze gesprekken en vanzelfsprekendheid draagt ons zusterschap, zoals de hemel, de maan en de zon. Ik ben daar, ik ben daar, ik ben daar. Wij zijn.
1: Mooi, Amber. Ja, prachtig. Ja. Ik vlecht de moed in je haren. Volgens mij was dat bijna de eerste zin.
4: Ja, dat was de eerste
1: zin. Echt heel goed getroffen, zeg maar. Ja. Heel mooi. Terug te lezen dus in het Kadira magazine.
4: Ja.
1: Kijk eens, een mooie plek, zo mooi in print. Straks meer van Amber en ook van Edith de Gilde. Ik had het al over Damani de muzikant uit Den Haag, die dus optrad afgelopen donderdag. En hij zat eigenlijk, dat is een beetje onduidelijk. Heet hij nou Damani of heet zijn band Mushroom Moses? Nou ja, hij is de zanger van die band. En hier krijgen we nog een opname van Stork on Air. Dus ook weer van, dit is van 10 jaar geleden. Into the Light.

0: opname van Den Haag FM van 10 jaar geleden.
1: Het Woordenrijk met het gedicht van de week.
0: En dat wordt verzorgd door Edith de Gilde. Hi, wat heb je meegenomen?
2: Ik heb een gedicht meegenomen dat ik al wat langer geleden geschreven heb. Mm-hmm. En dat toen de uitkomst was van een opdracht die mijn dichterswerkgroep Divers zichzelf gegeven had. Mm-hmm. Het bijzondere, dat hebben we nooit eerder gedaan, ook later ook nooit meer, is dat we elk een woord verzonnen hadden. Mm-hmm. We zijn met z'n vijven. En dat woord gaven we elkaar. En iedereen was verplicht deze keer, wat normaal nooit zo is. Want we zijn eigenlijk verder nooit iets verplicht. Ook al geven we elkaar een thema, je mag ervan afwijken. Maar in dit geval hadden we afgesproken dat we die 5 woorden allemaal in 1 gedicht zouden gebruiken. En omdat ik toevallig net eens een keer een experimentje heb gedaan, in die zin dat ik mijn chat AI-programmaatje, mm-hmm, de opdracht had gegeven van: wat weet jij van de dichterswerkgroep Divers?
0: Eigen dichterswerkgroep?
2: Ja, ja, dat is echt lachen hoor. Er kwam zo'n verhaal uit van 2 kantjes.
0: Ja, en sloeg het ergens op of niet?
2: Dat was het grappige.
0: Divers is natuurlijk een heel algemeen woord ook.
2: Dit programma kan natuurlijk op dit, zeker nu nog niet en voorlopig ook niet, niks anders dan verzamelen wat er op internet te vinden is. Mm-hmm. En dat in een prachtig geheel plaatsen. Ja. En aangezien vooral wat ons groepje betreft op internet iets te vinden is rond een bundel die we ooit in 2017 hebben uitgebracht, ging het vooral daarover.
0: Ja.
2: Maar dan doet zo'n programma toch alsof ze echt veel meer weten. Mm-hmm. Zo hadden ze bijvoorbeeld bij mij, daardoor kwam ik ook weer op de keuze voor het gedicht van vandaag. Bij mij hadden ze dus vastgesteld dat dat typerend voor mij zou zijn, mm-hmm, dat ik van een concreet beeld ga naar een gedachte of een filosofie, ja, of iets, of een paradox, of in ieder geval iets, van iets meteen direct navoelbaars, mm-hmm, naar iets concreets, naar iets abstracters.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ik zeg, nou ja, dankjewel, chat Huppel de Pup. En toen ben ik eens gaan kijken. Bij alle anderen hadden ze.
0: Zat er enige herkenning in bij jou?
2: Eigenlijk wel.
0: Of zijn het meer een soort van algemeenheden die je overal op kunt plakken?
2: Nee, het was toch wel, omdat het natuurlijk niet alleen over mij ging, maar, mm-hmm, ook over die andere 4, vond ik het. Ik moet er nog met de anderen over hebben of zij dat ook zo zien. Maar ik vond het niet al te stom te zien, moet ik zeggen. Okay. Ja. En natuurlijk geldt het natuurlijk niet voor alle dingen die je maakt. Maar ik heb dus, omdat dat nou eenmaal zo was, voor de grap gekeken of ik een ander gedicht kon vinden dat ook een beetje, zeg maar, dat daarmee klopte.
0: Mm-hmm.
2: En dat is dus geworden wat ik nou bij me heb.
0: Kijk eens.
2: Met die 5 woorden erin. Dus,
0: ja, moeten we die weten, die 5 woorden, of niet?
2: We kunnen het er straks misschien even over hebben.
0: Okay.
2: Of kijken of je er misschien 1 uit kan vissen waarvan je denkt, goh, wat een raar woord, dat zou ik anders nooit. Dat zou kunnen. Dat het er is. Net na het wakker worden ziet ze in het onbegrensde niemandsland van dromen die al half vervagen het glanzend taf van wat haar leven is, los van lichaam en agenda. Ze hoort de stilte die welsprekend en welluidend is en haar natuur benadert tot ze ermee samenvalt. Bijna. Ze laat de wereld binnen en bladert door de vrede wanen van de dag. Ze laat een scherm neer. Leven is dansen op een koord, gespannen tussen droom en daad. Geluk, een spel van toeval en illusie. Maar toch, dat het er is. Dat zij er is.
0: Mooi. Ja, mooi gedicht. En ik vind het helemaal niet vreemd als er een
2: heb je geen rare woorden?
0: Ja, ik heb 1 woord even opgeschreven.
2: Nou,
0: maar ik vind dat niet als ik zo een bundel opensla en er zit een raar woord in, vind ik helemaal niet zo vreemd bij poëzie.
2: Nee,
0: dat is op zich, bij poëzie mag dat best. Ja.
2: Absoluut.
0: Ik bedoel,
2: maar welk woord had jij?
0: Taf, dacht ik vooral.
2: Ja, heel
0: dat, want ik weet ook niet wat het is.
2: Ja, een zijde stof is het. Kan, okay, nou, het ja, kan van alles zijn, maar het is onder andere een zijde
0: een stof.
2: Stof ja. Lichte, okay, ja. Lichtig zijde stof. En ja, weet je, de kunst. Niemandsland was een ander woord. Welluidend, natuur. Mm-hmm. En bladeren, blad of bladeren.
0: Okay.
2: Die waren
0: ja,
2: het.
0: Nou, en, ja, zijn iets...
2: Ik heb die van de andere jammer genoeg niet bij me, maar het is natuurlijk heel leuk om te zien.
0: Ja, juist bij die andere te zien. Ja,
2: ja. Ja. En de grote kunst natuurlijk van zo'n opdracht is dat je het moet proberen zo in te passen dat het niet al te veel mm-hmm. Ja, met de haren erbij gesleept.
0: Nee,
2: lijkt.
0: Inderdaad. Dat is natuurlijk,
2: ja, ja, dat probeer je dan te
0: ja,
2: doen.
0: Dat ja, is natuurlijk eigenlijk het spel wat je dan aangaat met zo'n gedicht
2: ja,
0: schrijven.
2: Inderdaad.
0: Leuk als workshopvorm, ja, zeg maar.
2: Ja, ja, en verder heb ik dus inderdaad. Nou, hè, om het AI-programmaatje dan een complimentje te geven. In dit geval klopt het wel aardig. Omdat het natuurlijk, ja, begint met iemand die wakker wordt en nog een beetje half wakker. En ja, dan komt de dag. Met zijn krantenberichten. Mm-hmm. En zijn, ja, wat doe je daarmee? Hoe verhoud je daartoe? En dan in die laatste strofe een beetje van ja, een soort algemene conclusie die je daarin verbindt. Hè? Dat leven is dansen enzovoort. Mm-hmm. Dus dat hadden ze dus wel goed gezien.
0: Ja, oh, ja, grappig.
2: Ik vind
0: ja,
2: toch, weet je, in het algemeen. AI gaat niet meer weg, hè?
0: Nee, nou, dat, zeker
2: dat
0: niet.
2: Is al,
0: nee,
2: dat
0: nee,
2: zit al volop in de. Ik ja, heb zelf al ooit eens een keer een gedicht dat ik moest maken. Dat was wel een opdracht ook voor een bundel. Dus dat had een bepaald onderwerp. Mm-hmm. En ik kon geen begin vinden. Ja. Toen dacht ik, nou weet je wat, chat huppel de pup, doe jij eens wat. Ja. En nou, uiteindelijk, die kwamen op een gespreksvorm uit. Zodat het moest namelijk over een dier gaan. En dat programma had bedacht van een conversatie tussen een dier en een mens. Mm-hmm. En uiteindelijk is van wat zij daar geflanst hadden helemaal niks in dat gedicht terechtgekomen. Behalve die gespreksvorm. Die heb ik ja, nog wel mooi overgenomen.
0: Dan helpt het je dus op gang eigenlijk.
2: Ja. Ja. Sorry?
0: Het helpt je op gang.
2: Ja,
0: ja, als je even
2: precies,
0: vast zit. Ja, ja. Dat is wel een handige ja, tool
2: dus
0: eigenlijk.
2: Dat. Ja. En, nou ja, je weet natuurlijk allemaal, zeker in het proza, dat al veel en veel verder is.
0: Ja.
2: En ja, gaat echt niet meer weg.
0: Nee.
2: Dus ik dacht, nou weet je wat, af en toe ga ik gewoon eens kijken van hoe ver zijn ze?
0: Ja.
2: Hoe gaat
0: het nu al? Ja, ja,
2: ja, ja. Ik heb de anderen natuurlijk wel toegestuurd en gezegd, je moet het niet al te serieus nemen, wat ze ook niet doen. Maar toch.
0: Ja,
2: ja, dat dus.
0: Ja, nou, grappig. Leuk, Edith. Ja. Wat nog plannen vandaag?
2: Ik ga zo nog naar een leuke verjaardagsfeest.
0: Kijk eens, moet Jan ook
2: Kapoor,
0: gebeuren.
2: Dat is ook dichter.
0: Ook dichter,
2: ook,
0: ja.
2: Romanschrijfster en beeldend kunstenaar, Doe maar,
0: ja.
2: En die is 50 jaar geworden en dat viert ze.
0: Kijk eens,
2: dus
0: leuk.
2: Daarom meestal blijf ik lekker tot het eind hangen bij jou, maar ja, dat kan vandaag helaas.
0: Nee. Nou, in ieder geval bedankt voor je bijdrage. En blijf nog even zitten dan.
2: Jazeker.
0: Ga zo naar Amber luisteren. Maar eerst nog even een mooie song van Mushroom Moses. MUZIEK

0: elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Poëzie op Den Haag FM in het Woordenrijk.
1: Ja, we zitten hier nog met Edith en ook met Amber. En we gaan het eens hebben over de zonnebloem van Laak. Althans, zo werd ze genoemd in een artikel over haar overlijden. Ik heb het over Soyen Martina, een buurtbewoonster van Laak. Presentatrice, maar ook dichter en ook organisator van dichtpodia in Laak. Maar ook af en toe op andere plekken. Amber, wanneer hoorde jij van haar overlijden?
2: Ik hoorde van haar overlijden op zondagnacht. Mm-hmm. En het was een bekende van mij, die ik had ook weer via gehoord.
1: Ja.
2: En dat was toen echt 12 uur of 2 uur 's nacht of 1 uur 's nacht, midden in de nacht.
1: Ja.
2: En het was heel, heel gek. Want de laatste keer dat ik haar heb gezien was Poetry and Pancakes op 2 juli.
1: Dat is haar podium wat ze in het Laaktheater heeft gedaan.
2: Ja. Inderdaad, voor Dia de Bandera, mm-hmm. de vlaggedag van Curaçao.
1: Curaçao, ja.
2: Dus het was echt een feestje en ze was gewoon actief en like, she was out there.
1: Ja.
2: Dus eerst, het was heel erg.
1: Heeft volgens mij ook Curaçaose roots, denk ik.
2: Dat zijn haar roots ook, inderdaad. En haar moeder zat ook in het publiek en zo. Het was echt een heel leuke editie. En het was heel gek, want eerst dan ging het door me over, het is een grap. Want, het is zo spontaan. Als je dan nieuws krijgt, mm-hmm. wat heel heftig is, dat je dan je brein zeg maar denkt van, nee, is het een joke?
1: Ja.
2: Dus ik moest echt een soort van een kwartier zitten van, oké, dit is dus echt gebeurd dit weekend. En dat was heel gek. En dat hebben echt meerdere mensen gehad.
1: Ja.
2: Gisteren was de begrafenis. Mm-hmm. Het was een hele mooie ceremonie. Iedereen was in het roze.
1: Ja, kleur. Haar favoriete kleur.
2: Ja, een zee van roze mensen. En ook echt veel mensen.
1: Mm-hmm.
2: Maar veel mensen hebben dat, hoe plotseling het was gegaan. En ik denk dat dat ook wel even een shock is geweest voor veel mensen. In ieder geval voor mij.
1: Ja.
2: Omdat heel veel mensen de laatste keer dat ze haar spraken, was ze gewoon
1: heel actief en gezond. Ja, ja. En ze is ook niet heel super oud geworden of zo. Dus,
2: nee, ze is mij 53 geworden.
1: Ja. Nou ja, ik ken haar niet persoonlijk, maar ik heb haar op podia gezien. En wel eens bijvoorbeeld bij de mini-editie van haar Poetry and Pancakes. Ja, toen bij Katty Kotti hier in Amar dit jaar. Het was ook wel een opvallende verschijnsel. Bijvoorbeeld bij de mini-editie van haar Poetry and Pancakes. Ja, toen bij Katty Kotti hier in Amar dit jaar. En het was ook wel een opvallende verschijning in haar scootmobiel. En,

0: zeg ook van, like, we lost an icon. We hebben echt een icoon verloren voor Laak, maar ook voor Den Haag. Ja.
1: Overal vrijwilliger en op een gegeven moment ook steeds meer gaan doen in dat soort clubs,
0: zeker.
1: Zeg maar.
0: Ja. En ook wat mij altijd, de eerste keer dat ik haar ontmoette was toevallig in de bibliotheek. Want ik ging een tekst schrijven over Laak.
1: Ja.
0: Voor de gemeente en of voor het stadsdeel. Mm-hmm. En toen was het zo van, ja, ik ken Laak niet zo goed. Ik wil mensen spreken uit Laak. En toen kwam je uit, obviously kom je bij Soyen terecht. Mm-hmm. Dat wist ik toen nog niet, maar nu is dat super logisch. En toen hadden we een heel mooi gesprek. En op een gegeven moment merkte ik aan haar van, je praat best wel poëtisch of zo. En toen zei ze, maar ik schrijf ook gedichten.
1: Ja.
0: En dat was heel iets anders waar we ook over connecten. En uiteindelijk is dus Poetry & Pancakes gaan opzetten. Want ze had een eigen pannenkoekenkar.
1: Mm-hmm.
0: En ze maakte dus pannenkoeken op heel veel plekken, op festivals, in de buurt. En ze schreef gedichten, dus poetry.
1: Is dat gaan combineren.
0: Ja, dus het was echt een hele toffe editie. En ik ben er beide keren bij geweest. Mm-hmm. Beide keren heb ik ook mogen of optreden of voordragen. En de eerste keer toen ging ze echt pannenkoeken bakken on stage. En terwijl ze mensen ging interviewen. Mm-hmm. Het ging toen over de emancipatie van de vrouw. Er allemaal hele toffe vrouwen on stage. En de tweede editie was dus voor Curaçao, Dia de Bandera. Ja. En toen mocht ik het samenvatten. En toen hadden we een hele mooie editie met muziek en geschiedenis.
1: Hoe bedoel je samenvatten?
0: Wat zeg je?
1: Hoe bedoel je samenvatten? Je bedoelt eerst waren alle optredens?
0: Ik mocht de avond samenvatten. Dus dat is zeg maar wat ik dan meeschrijf tijdens de avond. En dan een wrap-up, live write, spoken word werd dat dan. Ze was helemaal in blauw gekleed. En in de kleuren van de vlag.
1: Mm-hmm.
0: Ze was echt aan het stralen die avond. Dat was echt heel mooi om te zien.
1: Je had online ook een heel mooi tekst geschreven over haar.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ik weet niet of je daar iets uit wil voorlezen. Of
0: zeker. Ja. Ik heb deze tekst geschreven. Ik kon niet de slaap niet vatten die nacht. En ik merkte dat ik was best wel, het kwam best wel hard binnen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is echt voor veel mensen zo ook, denk ik.
1: Ja.
0: Maar dit is wat ik schreef. Het was echt om 3:00 s'nachts. En ik zal er een stukje uitlezen. Oprah van Laak, een boegbeeld, weefde ons samen met onzichtbaar draad. Blauwe knal. Een van de laatste dingen die je tegen me zei, of interactie die we hadden, toen je me introduceerde en op het podium riep en zei dat ik gewoon een mooi mens ben. Dat was ook bij jou. Gewoon. Dingen waren gewoon zo, omdat Soyen dat in het leven riep. Eerlijkheid met grote dosis compassie. Wellicht zoals eerlijkheid altijd moest zijn. Als er iemand een mooi mens is, ben jij dat, Soyen. Dat is onbetwistbaar. Dat staat als een rots in de branding, zoals jij dat bent voor zoveel. Je was gewoon een mooi mens. Maar gewoon op de meest uitzonderlijke wijze. Als ik jou ergens in het wild van Den Haag tegenkwam, wist ik dat ik op een goede plek was. Want jij gaf om dingen. Je was daar waar je een hart voor had. Voor jou zou ik alle wrap-ups van Poetry & Pancakes hebben gedaan, omdat jij het mij vroeg. Dank je wel dat je mij en ons hebt laten zien dat je nooit te oud bent. Dat het nooit te laat is. Dat de geraniums overwogen mogen worden om vervolgens toch de deur uit te gaan en het roer om te gooien. Om te dromen. Om te doen. Vooral om te doen. Je zei het en je hebt het gedaan. Je kwam, je zag en je won harten. Ik kan me Den Haag niet voorstellen zonder jou. Ik kan me Laak niet voorstellen zonder jou. Maar dat hoeft ook niet, want jij rippelt door, sijpelt door deze straten en gebouwen. Ik ben er, zoveel mensen zijn er. Laak is wat het is en Den Haag heeft wat het heeft. Doordat jij, Soyen, gewoon je ding hebt gedaan.
1: Mooi beschreven, Amber.
0: Dank je wel.
1: Echt heel mooi.
2: Ja.
1: Yes. Ja, mensen gaan haar missen. Ik zei het al, er staat op Den Haag FM een uitgebreid artikel waarin verschillende mensen uit de stad gevraagd werden naar hun connectie met haar.
0: Yeah.
1: En dat zijn ook allemaal dit soort woorden. Allemaal de verbindende factor in een wijk, in een club, in een vereniging. Ja.
0: Yeah. Ik heb een heel klein stukje. Soyen heeft ook bij ons opgetreden op de Haagse Hogeschool. Bij de Spoken Word.
1: Ja, wat jij zelf organiseert. Ja.
0: Ja, wat ik zelf organiseer. En toen, deze editie was er ook bij.
1: Mm-hmm.
0: En toen had ik ook een wrap-up gedaan van de dichters van die dag. En toen heb ik Soyen een stukje, dat schoot mijn laatste binnen van wat ze toen had geschreven. En dat was dit wat ik heb samengevat. Dit is wat Soyen heeft geschreven. Buurvrouwen, geloofszusters, vriendinnen, amiga's. Je innerkind is je bestie, de geraamte.

0: Liam's liedje koud staan, want jouw leven is vol. Je danst alsof niemand kijkt, 'cause if you know, you know. En het ding met Soyeon was ook wel, ze was heel grappig, maar een soort van zonder, zeg maar, niet altijd bewust wellicht.
1: Okay,
0: maar
1: yeah.
0: Ik vond het altijd heel fijn om naar haar te luisteren. En ze had dan een inner jokes. Of, ja. En ze had ook de Stupidero's. Het was dan een groep vrienden die samenkwam, die op stoepjes gingen zitten. Dus vandaar de Stupidero's. Dus ze had echt haar, ja, haar, like, haar stamplekken, haar stammensen. En in die zin, ik denk dat heel Den Haag haar wel eens heeft gezien. Dus ik denk dat heel Den Haag haar stamplek was, maar vooral Laak. En het leuke was ook dat, of het mooie was, je kon nog afscheid nemen bij het Vrouwenbeurtlab.
1: Mm-hmm.
0: En daar lag ze opgebaard. En ze had een houten kist. En mensen mochten daar dingen op schrijven. En toen net het breien zei, toen had iemand ook een soort wordweb begonnen van dingen die Soyeon deed of wie zij was. Er zat ook breien, haken, pannenkoeken, glitter, fashionista. Stupidero, zoveel dingen wie zij was stond daarop. En het was heel mooi om te zien. En vooral wat ik ook heel erg mooi vind, is dat de familie van Soyeon is zo bereikbaar. Mm-hmm. En ze hadden ook heel veel steun uit iedereen die kwam. En ik vind het heel erg mooi, persoonlijk heel erg mooi, hoe erg iedereen die haar kende aanwezig mocht zijn bij haar afscheid. En hoe erg haar leven ook is gevierd. Er was soms gewoon muziek aan. Het was gewoon echt alsof ze daar gewoon nog met ons was. Mm-hmm. En ik heb nog steeds een beetje het gevoel alsof ze elke moment gewoon hier de bieb in kan komen. In die zin leeft ze heel erg voort door alle mensen, denk ik. Maar het is heel mooi hoe, ja, hoe iedereen op een eigen manier afscheid kon nemen in Soyeon-stijl.
1: Snap ik. En dat heb jij ook gedaan met deze mooie ode.
0: Yes.
1: Dank je wel, Amber.
0: Dank je wel, Rico.
1: Blijf gerust nog even zitten.
0: Yes,
1: doe het. Verder. Eerst Mushroom Moses.

0: WhatsApp.
1: Ja, Damani met zijn band You Say.
2: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
1: En van de weken daarna, want het literaire seizoen is ook weer begonnen. Net als het culturele seizoen, een grote aftrap dit weekend. Maar we gaan gewoon nog lekker door. Maandag 7 september om 6 uur is het de literaire gaarkeuken in Branoel. Daar kun je eten met literaire voordrachten erbij. Ook maandag 7 september dan om 19:30. Schrijflab, schrijfcafé in Concordia tegenwoordig. En schrijven met gratis feedback van onder leiding van Anne Butje en Danielle Zawadi. En of, geloof ik hoor. Is het alle twee tegelijk? Of?
3: En of.
1: Ja. Je hoort de stem van Quinten van Huis van Gedichten. Die zit er alvast. Woensdag 9 september om 7 uur. Pan Asian Stories Boekenclub in de Centrale Bibliotheek. Onder leiding van Liang de Beer en Chung Mai Cheng. Over Taiwan Travelogue. Dat is het boek van Yang Shuang Zi. Donderdag 10 september om 19:30, feministische boekenclub, ook in de Centrale Bibliotheek onder leiding van Rosanne Schot, gaat het over de wederhelft van Gunbrit Soenstroom. Soenstroom? Met twee puntjes op de ode. Ja. Donderdag 10 september, maar ook op donderdag 17 september is er twee keer Rhythm and Poetry, jezelf uitdrukken, oftewel een workshop gegeven door Glody, Glody me weten, om 7 uur in de Centrale Bibliotheek. En dit heeft alles te maken met een young adult podium wat er later in september aankomt. Vrijdag 11 september om 7 uur Spoken Word and Poetry Night in de Kunstbar. Een open mic tijdens een tentoonstelling die daar op dit moment is. Ik heb de tentoonstelling al gezien, dat is heel tof. Inschrijven kan via The Hague Creators. Vrijdag 11 september, zelfde dag, maar dan een uurtje later, schrijflab open mic in de Kerkstraat. Dat is bij het pand van Crossing Border. De host is daar Hassan Guk. En je kunt je nog inschrijven via Huis van Gedichten. Zaterdag 19 september om 11 uur komt Connie Palme naar de Paagman aan de Fred. Ze wordt geïnterviewd door Janneke Siebelink over haar nieuwe boek Johnny Walker. Op zaterdag 19 september om 4 uur dan is de schrijvende rechter Jolanda Posman te gast bij Colette over haar columnbundel. Ze is hier ook wel eens geweest. Zondag 20 september, 13:30, Dichters op Scheveningen. Dat is het podium van Marion van der Vecht. Wat ze normaal gesproken op andere plekken doet. Maar ze zit nu even in de wijkwinkel Scheveningen. Met Marilou Klapwijk, Oliver Doherty, Ingo Oudenaard. En met muziek van Artie Seintje. Dat kan ik heel erg aanbevelen, muziek van Artie Seintje. Woensdag 23 september om 8 uur, Pussy Bar. De nieuwe Pussy Bar weer. In zaal 3, de eerste van dit seizoen. Met natuurlijk de Pussy Boys en Nick Veenstra en allerlei dichters. Ik weet nog niet wie, want het staat nog niet online. Donderdag 24 september, ik had het er al over. Het Young Adult Podium in de Centrale Bibliotheek. Dat is een podium voor Young Adult liefhebbers qua boeken. Simone Atakane Bekone komt daar. Paula Heger, Connect the Dots Movement. Dat is een hip-hop gezelschap uit Den Haag. Lars van der Winden, Glody Beweten en Plonky. Ook muziek van Plonky. Dan, en dat is wel wat verder vooruit hoor, maar het kan geen kwaad om daar vast bij te zijn, want er worden elke keer nieuwe namen bekend en je moet kaarten voor tevoren regelen. Crossing Border, 3 tot 8 november in de Koninklijke Schouwburg. Dan kijk ik wel erg ver vooruit. Maar goed, dat was de literaire agenda voor de komende tijd. Heb ik dingen al genoemd? Ik heb Zwarte Schaap niet genoemd. Dat hoort daar eigenlijk ook nog tussen te zitten. Nou ja, bij de volgende Zwarte Schaap editie doet Damani mee. En daar hebben we muziek van.

0: Ja, Mesro Moses, gewoon hier op de NAGFM.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag.
0: Ja, we hebben nog ruim een kwartier hier in het Woordenrijk. En nog hier zittend zijn Amber Arif en Quinten van Winden is aangeschoven. Hi. Ik wil bijna zeggen van de Winden. Maar dat is de stadsdichter, toch? Of niet?
2: Lars van der Winden.
0: Ja, daar vergis ik hem even mee. Dat is de huidige stadsdichter. Ook onder het auspiciën van Huis van Gedichten, toch?
2: Absoluut, een bekende Hagenees.
0: Ja. Ja, jij bent werkzaam bij Huis van Gedichten. Er komt van alles nieuws aan voor het komend seizoen natuurlijk. En ook heel veel dingen die doorgezet worden. Waaronder de jonge stadsdichter. Eerst maar eens even de verhuizing. Jullie zaten op een prachtig pandje aan de Prinsengracht.
2: Absoluut.
0: Ja. Maar jullie zijn toch vertrokken ergens anders naartoe. Waar zijn jullie naartoe?
2: Klopt. Wij zitten tegenwoordig in het Rijksmuseum Meermanno.
0: Ja, dus, die heeft ook sinds vorig jaar weer een oude naam aangehouden... omdat ze Rijksmuseum mogen heten. Ja, dan zijn ze weer Meermanno. Ja.
2: Ja. Nee, groot gelijk. Dus we zijn van de Prinsengracht naar de Prinsessengracht verhuisd.
0: Mm. Heel goed. Ja.
2: En we hebben nu daar kantoor. En dat biedt weer allemaal nieuwe mooie mogelijkheden.
0: Oké, daar was gewoon nog een kantoor over. Of jullie zitten in het koetshuis achter in de tuin of zo? Of,
2: Nee, ze hadden inderdaad... het is voor hoe een mooi en groot museum is... is het best een klein team eigenlijk. En ze hadden een kantoortje over.
0: Kijk,
2: en,
0: wat leuk.
2: Ze zijn ook... enthousiast om nieuwe dingen te proberen. Ja. En zo kwamen we elkaar tegen eigenlijk.
0: Ja, en ze organiseren daar natuurlijk ook van alles nog wat met boeken te maken heeft. Vooral over de historie van boeken, maar toch ook wel... en de boekdrukkunst en dat soort zaken. Maar afgelopen jaar was daar ook heel vaak de Living Poets... met Mirjam Abdelalim. Dus zij doen ook veel met levende letteren, zeg maar. Dus dan komt het weer bij jullie in de buurt.
2: Absoluut. En dat is ook waar we elkaar heel erg hebben gevonden. Ja. En waar het idee is dat er nog heel veel mogelijkheid is. Ja. En waar we ook heel enthousiast over zijn. Zo'n museum is natuurlijk een fantastische plek. En naast dat het een museum is waar je mooie oude dingen kan bekijken... willen ze daar graag ook gewoon een plek van maken. Een third space noem je dat tegenwoordig. Mm-hmm. Een plek van maken voor boekenliefhebbers, literatuurliefhebbers... poëzieliefhebbers die daar binnen kunnen komen. En waar van alles te doen is. Mm. Dus daar gaan we mooie dingen van maken met z'n
0: leuk tweeën. Hoor. Ja, en je bent toch gewend? Je rijdt niet de verkeerde kant op als je naar je werk gaat?
2: Ik fiets langs het oude kantoor, dus dan fiets ik een klein stukje verder door.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Je stopt niet te vroeg, zeg maar. Je bent al vaak genoeg opnieuw naar Meermanno geweest. Dus Oké. Hey, ik noemde het net al jonge stadsdichter. Het gaat gewoon door. Lars is lekker bezig, volgens mij.
2: Absoluut.
0: Ja. Ik zie af en toe weer eens iets oppoppen. Dan denk ik, hij heeft weer ergens acte de présence gegeven.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En staat er nog mooie dingen in de toekomst, de komende periode voor hem?
2: Nou ja, je noemde het wel. Even denken, Young Adult Poetry. Oh, ja. Young Adult Podium.
0: Ja, hier in de Centrale Bibliotheek. Hier in de BIEF. 24, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ja,
2: dat is volgens mij de eerstvolgende. En verder tot januari. Is hij nog in functie?
0: Mm-hmm.
2: Zo wordt het.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dus er komen nog wat andere dingen aan.
0: En dan, ik neem aan dat de oproepen naar de scholen alweer uit zijn... dat er een nieuwe scholenwedstrijd aankomt.
2: De scholenwedstrijd staat op het punt weer van start te gaan.
0: Kijk,
2: Dus een heel aantal klassen van scholen door heel Den Haag...
0: Mm-hmm.
2: Die doen mee. Die krijgen gratis van ons krijgen ze creatief schrijfworkshops. Ja. Van onze docenten, allemaal dichter, schrijver, zelf... woordkunstenaar, dus dan gaan ze met die klasse aan de slag.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaan ze een gedicht schrijven over Den Haag... of over wat Den Haag voor hen betekent.
0: Ja.
2: En de beste gedichten daarvan, de schrijvers daarvan komen in de finale. En daaruit komt dan weer een nieuwe jonge stadsdichter. Ja, ja, ja.
0: En dat loopt al natuurlijk nu. En jij zegt, er doen een heel aantal scholen mee. Het is niet zo dat het een open inschrijving is. Dat iedereen die in de leeftijdscategorie valt mee kan doen of zo.
2: Het is een scholenwedstrijd, dus het is inderdaad voor scholen. Ja, ja.
0: Nee, maar ik bedoel, niet elke school in Den Haag doet mee.
2: Iedereen mag mee.
0: Oh ja,
2: ja zeker. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. En het helpt als je...
3: Hoe kunnen scholen zich aanmelden voor de wedstrijd?
2: Voor deze ronde niet meer. Maar ze kunnen ons vinden. Zeg maar, er is een inschrijfformulier op onze website. Dat is eigenlijk de eenvoudigste manier.
0: Ja. Voor de scholen die geïnteresseerd zijn en die denken van we willen volgend jaar ook kans maken, dan kunnen ze dat opzoeken.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Hey, wat staat er nog meer op stapel voor jullie?
2: Ja, waar te beginnen? Van alles. Je hebt volgens mij nogal iets genoemd, namelijk Schrijflab. Is al een tijdje gaande.
0: Ja, hè, dat zijn jullie net voor de zomer begonnen. Ja, een paar keer geweest nu.
2: Klopt. Volgens mij komende maandag hebben we de derde of vierde editie. En dat is eigenlijk een project met een hele mooie combinatie, al zeg ik het zelf. Het is namelijk een maandelijks schrijfcafé. Het is op inschrijving, maar verder is het gratis. Er is niks vereist eigenlijk. Iedereen is welkom, zolang je even laat weten dat je komt.
0: Ja.
2: En het idee is dat je daar kan schrijven, samen of zelfstandig. Als je aan een tekst werkt, kan je die meenemen. Je kan in iets nieuws beginnen. Je kan een schrijfopdracht krijgen. Want er is dus professionele begeleiding van professionele woordkunstenaars. Anne Buettge en of Danielle Zawadi om en om. En naast die maandelijke schrijfcafés organiseren we een paar keer per jaar aansluitend. En de eerste is aanstaande vrijdag. Organiseren we een open mic. Met het idee dat wie bij de schrijfcafés aanwezig is en wie iets heeft geschreven wat hij graag wil proberen op het podium, dat daar een plek voor is. Gewoon heel laagdrempelig. Alles mag. Ja. Geen goed of fout.
0: Okay.
2: En op die manier een opstapje te geven en hopelijk misschien wel een podiumdebuut voor een beginnende schrijver die anders niet zou weten waar te beginnen. Zeg maar. Ja.
0: Hey, het klinkt... Het heeft kenmerken van een workshop met een eindpresentatie. Mm-hmm. Maar het is allemaal wat losser, lijkt me. Want dat geven jullie ook natuurlijk, verschillende workshops. Voor allerlei leeftijden, heel veel voor leerlingen, maar ook voor mensen die ouder zijn. Maar waarom is er dan voor deze versie gekozen? Pak je daar een andere doelgroep mee? Die bijvoorbeeld zo'n workshop te groots vindt of zo? Of?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Want je kunt begeleiding krijgen, maar je kunt ook gewoon zelf gaan schrijven en af en toe eens iets vragen of zoiets.
2: Ja, ja. Klopt. Eigenlijk het grootste verschil of de grootste motivatie om het op deze manier in te steken is om de drempel zo laag mogelijk te maken.
0: Nou ja, dat helpt ook al als het gratis is.
2: Ja. Het is gratis. Nou, zijn meer van ons programma's gratis, maar niet alles inderdaad. Ja. Maar klopt helemaal. Dat is iets wat we natuurlijk super belangrijk vonden. Maar ook het idee dat als je een keer bent gekomen, dan hoef je niet de volgende 6 keer ook er te zijn.
0: Okay,
2: of iets dergelijks. Ja. En als je de eerste paar keer hebt gemist, dan kan je alsnog de volgende keer gewoon aansluiten.
0: Dat is inderdaad wel laagdrempelig, zeg maar.
2: Precies. Ja.
0: Zou het wat voor jou zijn?
3: Ja,
0: je bent natuurlijk al heel lang bezig.
3: Ik denken. Ik heb het voorbij zien komen. En toen heb ik het ook gedeeld met mijn andere dichter, vrienden en vriendinnen. En toen had ik voor mezelf al zoiets van, ik ga wel een keertje langs. Mm-hmm. Omdat ik denk dat Den Haag dat nog niet echt heeft. Misschien ben ik daar iets te weinig van, maar...
0: Ja, je hebt wel her en der plekken waar mensen samenkomen om aan hun eigen projecten te werken.
3: Precies.
0: Maar die hebben denk ik al een heel vooropgezet plan.
3: Wellicht.
0: Ik weet bijvoorbeeld bij Colette komen een paar schrijvers en amateurschrijvers. Die komen bijeen eens in de paar weken of zoiets. En die gaan dan zitten werken en dan is er ook wel feedback. Maar er is geen begeleiding bij bijvoorbeeld.
3: Dus ja, ik denk het fijn is ook dat inderdaad wat je zegt is vrijblijvend. Dus je kan gewoon... Je kan één keer komen, dan hoef je niet de volgende 6 keer te komen. Dus je kan gewoon binnenlopen. En het feit dat professionele begeleiding aanwezig is. Ik heb het wel overwogen om te gaan. Ik ga ook even kijken in de agenda. Omdat ik ook wel eens heb, is het gewoon heel fijn om op plek te zitten waar al geschreven wordt. Dat je gewoon even kan focussen op alleen dat en geen afleidingen. Dus ook voor iemand die al schrijft, lijkt me dat nog steeds fijn.
2: Ja,
3: zeker.
0: Heb je nog wat we er per se over moeten hebben voor wat er aan gaat zitten komen?
2: Even denken. Sowieso misschien leuk om te zeggen voor jou, maar ook voor de mensen die luisteren. Mm-hmm. Als je een keer wil komen tot begin volgend jaar staan ze nu al gepland, de schrijfcafés. En, je kan je dus inschrijven. Er is beperkt plek, zeg maar. We kunnen niet 50 mensen hosten.
0: Het wordt gehouden in Concordia.
2: Het wordt gehouden in Concordia, inderdaad. Maar de inschrijvingen tot volgens mij maart zijn al geopend. Ja. Dus vind dat op onze site of op de Instagram.
3: Tof.
0: Ja, en die open mic die daar dan losjes vast aan zit... Mm-hmm. is dan weer op kantoor, het gebouw naast Crossing Border kantoor in de Kerkstraat.
2: Ja.
0: Ja, ja. En jullie doen ook iets met dat Young Adult podium. Daar hebben jullie volgens mij ook die cursussen daarvoor met Glody met Beter georganiseerd.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Hebben we het zo een beetje of niet? Ja. Ik weet niet of ik iets over het hoofd zie.
2: Ja, er is altijd zoveel gaande. Ik moet zelf ook even nadenken. Nee, misschien nog wel leuk om kort te noemen. Want dat is echt iets nieuws voor ons. Maar überhaupt hier voor in Den Haag. En dat is dan vooral misschien als er middelbare school leerkrachten of taal- of cultuurcoördinatoren meeluisteren. Of misschien middelbare scholieren die hier enthousiast van worden. Maar dit jaar vindt het allereerste Haagse columnfestival plaats hier in de Haag.
0: Oh, wat grappig.
2: Dus dat is iets heel tofs. Je hebt al volgens mij 20 jaar in Amsterdam heb je een columnfestival.
0: Ja.
2: Dat wordt georganiseerd door productiehuis Nowhere samen met Parool. En wij bij Huis van Gedichten werken al voor de Poetry Circle samen met Nowhere.
0: Ja.
2: En nu hebben we eigenlijk ons hart gemaakt voor een Haagse editie van het Column Festival. En wat dat inhoudt is eigenlijk dat middelbare schoolklassen eerst een gratis schrijfles krijgen van een van onze schrijfdocenten. Van wat is een column? Ze dragen zelf iets voor, ze laten iets horen. En hoe schrijf je dat? En vervolgens kunnen klassen zelf aan de slag. En is het idee dat jongeren een korte column schrijven over iets wat ze aan het hart gaat. De beste worden geselecteerd. Daar wordt een prachtig column magazine van gemaakt. En er is zelfs een eindpresentatie in januari bij Nieuwsport. Dus
0: oh,
2: dat wordt
0: kijk,
2: een
0: goede plek ervoor.
2: Gaaf,
0: ja.
2: Ja, heel toepasselijk.
0: Dat wordt leuk. Een heel gaaf. Een leuk nieuw project eigenlijk.
3: Echt zo mooi.
2: Absoluut, ja. Ja. Een aanwinst voor Den Haag hopen. Ja. En er zijn nog een paar plekjes voor klassen om gratis mee te doen.
0: Kijk eens. Dus,
2: dat komt er ook aan. Ja.
0: Hey, dankjewel voor alle uitleg over Huis van Gedichten. En dus echt tegenwoordig nou in Rijksmuseum in Manno te vinden. Dank ook aan Edith voor bijdrage en aan Amber. Dankjewel. Tot een volgende keer. Straks na het nieuws is er Sportsignaal Radio. En nog even een tip voor morgen. Dit weekend was het natuurlijk Spotlight Festival. Daar hebben wij met Den Haag FM een special over gemaakt. Met onder andere ook een interview met schrijver Dario Goldbach daarin. Maar ook met heel veel theatermensen en allerlei andere kunsten en culturen komt voorbij. Morgenmiddag is dat te horen op Den Haag FM tussen 12 en 4. En wij zijn er met het Woordrijk volgende week weer. Ik heb nog een keertje muziek van Damani. En ik zei het net, ik was er vergeten in. Hij treedt weer op in Den Haag. Namelijk, hij doet begeleiding van dichters bij het volgende crash-event van het Zwarte Schaap. En dat is 24 september om 7 uur in de Grey Space in de Middel. Heb ik die ook nog even genoemd. Hier is Damani nog een keer. You need some. Tot een volgende keer.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
13: Goedendag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld. Dat zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan. Want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte en daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals in Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been, ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer. Flinke periode met zon en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe. Blijft op de meeste plaatsen droog, de minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig, blijft droog. Zuidwestenwind neemt wel toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
15: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Beestop kan bouwen. Zelfs als lastig gaat het.
4: Ook leuk voor de fans dat er toch iemand uit eigen jeugd doorbreekt. In het geval van Nikema en Errol Tier. Hokker dan overigens niet.
3: Jij zei trouwens dat ze op zoek waren naar de ruiter.
4: Nee, en de club voor de ruiter.
3: Waarom?
4: Ze hebben geprobeerd op de laatste dag om de ruiter onder te brengen bij een andere club. Een van die clubs die ze benaderd hebben is Cambuur. Jij weet beter hoe dat werkt. Hij is in zo'n systeem gezet dat hij uitgeleend mag worden. Onder andere actief met Cambuur contact gehad. Hij heeft vorig jaar een goed eerste seizoen zelf gedraaid. Daarna raakte hij geblesseerd bij Jong AZ. Heeft hij eigenlijk een gebroken seizoen gekend doordat hij er lang uit is. Het niveau daarna ook niet meer gehaald. En nu komt hij weinig aan spelen toe. En dus wilden ze hem eigenlijk een goed seizoen laten meemaken bij een andere club. Maar het is niet gelukt.
3: Ja, toch gek. Ik moet zeggen, dat vond ik wel een van de high potentials van dit ADO. Dus ik had wel de hoop dat hij dit jaar wel veel minuten zou maken. Wat nog steeds kan natuurlijk.
4: Hij heeft het na zijn blessure moeilijk gehad.
3: Ja, en dat was al eind vorig jaar. Hè? En dan komen ze dus gewoon in de laatste week mee van deze winnaar dat ze van hem af willen.
4: Ik weet het.
3: Dat is vrij bijzonder.
4: Is ook, je kan ook zeggen, je gooit er nog een paar op datzelfde... Data-app of zo?
3: Ja, het is transferrommers.
4: Precies, je had er nog meer in kunnen doen die misschien dan bij een RKC of bij een andere club in de bovenkant van de KKD minuten kunnen opmaken.
3: Ja, absoluut. Nee, ja, kijk, als je er zo in staat, alleen lijkt het me handig dat je dat wat eerder vertelt dan zo'n jongen. Omdat, ja, waar we het net over hadden, dan kan je gewoon in de aansluiten in zo'n groep. Laatste week van de transferwindow zijn vaak een beetje, het is niet helemaal waar wat ik zeg, maar het zijn vaak een beetje de rotzooi-dealtjes, de overblijfsels, die gaan dan een plekje vinden. En dat is hij zeker niet. En dan nog steeds een jongens met veel potentie, een jongen van hier, de club kent hem goed. En ja, zo'n blessure is misschien een beetje een stap terug voor hem geweest. Maar het is wel iemand waar je in de toekomst nog steeds heel veel aan kan hebben. Dus dan hoop je dat wel goed te kunnen begeleiden.
4: Ik begreep wel dat hij er zelf niet direct open voor stond en dat kwartje misschien gaandeweg is gevallen. Misschien maar in die laatste week. Toen zijn ze nog snel gaan zoeken en kijken. Dan is het natuurlijk wel raar dat je hem bij je concurrent in deze fase neerlegt.
3: Ja, nee, zeker. Want volgens mij, corrigeer me als ik ernaast zit, hebben ze zijn contract ook verlengd tijdens dat hij geblesseerd was. Er zal waarschijnlijk een perspectief geschetst in zijn waar hij ook een groot onderdeel van geweest zou zijn. Omdat er toen wel clubs waren die geïnteresseerd in hem waren.
4: Ja, en het rare bij hem is natuurlijk dat hij speelt met rug nummer 10, maar meer als rechtsback wordt neergezet dan als 10 of linksbuiten.
3: Ja, het is natuurlijk wel een speler die, want eigenlijk heeft hij zijn beste periode gehad, denk ik, een beetje hangend vanaf links. Ja, ik denk dat het goed is dat hij er nog steeds is hoor, want je kan hem eigenlijk overal kwijt.
5: Kwartier gespeeld in Den Haag. 0-0 nog altijd de stand bij ADO tegen Fortuna Sittard. Bezoekers met een bal het 16 meter gebied in. En natuurlijk is daar Kylian Nkema. Vangt hem op, brengt de bal rustig bij Sekou Sila. Die gaat een loopactie beginnen, wordt naar de grond gewerkt. Dat betekent dat er een vrije trap komt voor ADO. Die gaat genomen worden op de eigen helft aan de linkerkant met Silla. Geeft hem dan kort aan Hokke. Hokke dan weer naar Kilo. Kilo in de middencirkel. En dan steekt ADO de middenlijn over op de helft van Fortuna Sittard nu. Maar Danny Buijs, de trainer, is natuurlijk oud-speler van ADO Den Haag. Dus 2008 en 2011 actief in Den Haag. Het is Kilo naar Van Michem aan de rechterkant. Geen voorzet. Daar is te weinig ruimte voor. Wil de bal wel het 16 meter gebied inbrengen. Daar nu bij Rotier. Loopactie aangegaan. Uiteindelijk komt de bal dan niet terecht. Voorzet geblokt. Dus Van Michem de bal weer teruggeeft. Gaat hem dan terug naar Pascal Mulder. Blijft even rustig staan. Kijkt wat de mogelijkheden zijn. Nou, Kilo is er één van. Raadrink dan weer terug naar Mulder. Mulder. Ja, waar moet die bal naartoe? Loopactie nu van de spits Eduardo. En zo is ADO de bal kwijt. Zetten ze wel snel weer druk op de bezoekende ploeg, waar Michiel de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Via de spits gaat hij uit, tenslotte. En de inworp, die is voor ADO Den Haag. ontreden daarover bij Fortuna Sittard. Een inworp snel genomen door Darryl van Michem terug naar Pasco Mulder. Is weer even terug op de eigen helft. Nu weer over de middenlijn heen. Hugo Kilo. Moet het maar over de linkerkant gaan gebeuren. Met Milan Hocke. Dit keer dus ook weer centraal achterin in plaats van links op de flank. Het is de positie waar hij in de slotfase tegen Feyenoord weer terecht kwam. Dat Matteo Waam het veld betrad. Ik zie Danny Buijs de hele tijd heel druk langs de lijn staan.
4: Ja, zeker. Ja.
5: Zenuwachtig of zo.
4: Dat denk ik. Ooit hier ook genoemd hè, als trainer van ADO Den Haag. Is pas 44. Speelde 64 wedstrijden voor ADO. En onder andere het jaar dat Europees voetbal werd gehaald. Later nog bij Kozakken Boys kwamen wij hem tegen het amateurvoetbal.
5: Ja.
4: En nu alweer een tijdje bij Fortuna. Waar hij het best aardig doet. En dit seizoen met Joris Matthijssen moet samenwerken. En hij keert vandaag dus terug hier in Den Haag. Waar hij zelf ook werkzaam is geweest. Waar hij zelf spelers ziet lopen die hij heeft gehaald. Zoals bijvoorbeeld de Gio Kilo. En ik denk toch ergens op de tijdlijn van Joris Matthijssen had hij de stille hoop dat hij ook vandaag aanwezig had kunnen zijn in de Eredivisie bij dit duel. Maar dan als TD van ADO. Want dat was natuurlijk hetgeen waar hij destijds voor tekende. Alleen heeft de eigenaar hem ontslagen. En is Mark Botta uiteindelijk als TD gekomen. Die dat nu samen doet met Steven Gunn. Balbezit voor Fortuna. Iatare, handig balletje. Geeft hem mee. Doet hij aan Michu die daar een duel uitvecht met Mulder. Daar gaat de overtreding dan gemaakt worden door Mulder. En de scheidsrechter geeft dan de vrije trap. De scheidsrechter is Ingmar Oostrom. Metertje of 2,23. Vanaf de goal van Nikiema wordt daar een muur van drie man neergezet. Van Michem wordt teruggehaald als vierde man in de muur. Iatare met links. Zou hem kunnen worden als de streep op de grond getrokken wordt door Oostrom. En Zeefuik zijn positie achter de muur kiest. Dan moet er toch iemand bij gaan staan. En nu wordt Van Michem die kant op gestuurd. Want als je Zeefuik op links nu wegsteekt, dan komt hij gewoon in een 1-op-1 met Nikiema. Ja. Van Michem krijgt dat nu te horen. Wordt het in één keer of wordt het een combinatie? Daar komt de vrije trap. Hij is laag in de muur. Het is een slecht genomen vrije trap van Fortuna. En ADO probeert eruit te komen met Ratering. Hier eventjes als een soort rechtsbuiten optreedt. Jiménez druk op de bal. Doet dat richting de middenlijn. Kijkt dan achterom. Wie gaat er met me mee? Nou, niemand. Maar het is in ieder geval even voldoende om Fortuna weer terug te dringen naar eigen helft.
5: Zelf even te herpositioneren. Hadden nog altijd met veel mannen achter de bal eigenlijk. Iedereen op dit moment. Brittijn in balbezit. Iatare, diepe bal. Doorzien door Van Michem. Die komt mee verdedigen. Uiteindelijk wordt er een overtreding gemaakt. En komt daar de vrije trap voor de ploeg van Robin Peter. Was tevreden met het optreden tegen Feyenoord. Het was natuurlijk wat behoudender dan hij graag zou willen. Dus dankzij een punt de Kuip waar Silla de bal met een hakbeweging probeert terug te krijgen bij Nigel Thomas. Dat lukt niet. Balverlies dus en Fortuna Sittard hetzelfde bal kwijt lijkt te raken. Rotiert, het gaat allemaal door. Wordt uiteindelijk toch gefloten voor een vrije trap. De onvrede is er bij Goed onder andere. Hij zegt ook zo'n buit alle spelers van Fortuna weg.
4: Hij ziet het niet goed.
5: Ik zag die hand naar de microfoon gaan. Ik wist al gelijk hier gaat iets komen. Gewoon de snelheid waarmee je kwam. Niet goed? Nee, ik vond hem niet zo goed. Nee.
4: Ik denk dat Oostrom hem wel goed zag. Wachtte er ook op. Anders had hij hem misschien wel gegeven voor Rotier. Die ze hele hebben en houden voor de bal gooiden. Maar kon hem uiteindelijk niet voor ADO pakken. Als het vrije trap snel genomen is. Hokken terugleggen. Lage bal. Is het een corner of is het buitenspel? Dat is het laatste. De bal van Hokken was bedoeld voor Mulder. En die zou hem dan in ieder geval naschieten. Dat is het ding wat we gezien hebben. Maar dan zou Hokken denk ik buitenspel hebben gestaan. Kunnen we het hier zien? Nou, dat staat hij zeker niet. Ja, of het is hij in voorwaarts richting en Fortuna in achterwaarts richting, dat daar misschien het verschil in zit. De camera achter ons, die wordt in ieder geval niet gebruikt. Daar hadden hadden we de vorige thuiswedstrijd nog een discussie over. Er hangt hier een camera, net achter ons. En ik begreep van de skyboxhouder dat die nog een meter lager hing, waardoor zijn gasten helemaal niks konden zien. Maar die wordt dus nu niet gebruikt door de VAR.
5: Want er is hier wel voor bedoeld.
4: Het is een VAR-camera. Alleen de scheidsrechter heeft hem niet tot zijn beschikking. Althans, de VAR had hem niet tot zijn beschikking. En daardoor was er vorige keer, toen Groningen hier scoorde, wat twijfel over is het wel of geen buitenspel. Gebeurde precies hier op het 16 meter gebied. Die camera had dat bij uitstek kunnen zien. Maar hij komt niet voor in de beelden die wij hier van ESPN terugzien. Dat zijn ook de beelden die de VAR scheidsrechters hebben. Dus ja, bijzonder. Dat is het zeker.
5: Brittijn. Pinto in balbezit namens Fortuna Sittard. Ze willen de middenlijn oversteken. Dat gebeurt niet. Ze doen het even rustig aan met het balletje terug naar Rodrigo Goed. Gaat hij weer naar de linkerkant van het veld. Hübner met de druk van Rottier. Komt daar enigszins in de buurt. De dreiging komt daar dan ook weer niet. Van een geluid van de trommels naar het uitvak van Fortuna Sittard is ook in het geel-groen. Als de bezoekers balverlies leiden en ADO eruit kan aan de linkerkant met Eduardo. Bas wat enthousiast. De sliding uiteindelijk. En is het dan ook de inworp voor ADO of niet? Eduardo, daar gaat eerst even de aandacht naar uit. Want hij ligt daar op de grond. Lijkt last te hebben. Net onder de scheenbeschermer. Maar krabbelt ondertussen wel weer op.
4: Jij bent aanvaller geweest, Ricardo. Wat vind jij van Eduardo in de Eredivisie?
3: Ja, dat moet nog blijken. Maar geen idee, hè. Je hebt het idee dat het alle kanten op kan. Een beetje ongelijk projectiel.
4: Is het dan logisch dat je je misschien meer vasthoudt aan hoe die presteerde in de KKD? En dat is niveautje lager. En nu is het moeilijk om eigenlijk gelijk dat niveau van daar ook hier te laten zien.
3: Ja, sowieso is het niet echt iemand die heel constant presteert. Maar ja, het is wel een speler waarbij het opeens even goed kan vallen. I mind you, Bjorn Johnson. Ja, die moet heel eerlijk zeggen. Dat was geen wereldspeler, hè? Maar die heeft hier in een jaar tijd dingen laten zien wat weinig spits geëvenaard heeft hier.
4: Maar die heeft ook dingen laten zien in de beginperiode dat je dacht, jeetje, heeft die jongen op voetbal gezeten? Die heeft bij VVV uit een wissel gestaan. Toen kwam hij erin, scoorde hij uiteindelijk met Goppel voorin, kan je nog wel herinneren. En vanaf dat moment is hij er ook niet meer uit geweest. 17 goals, verkocht voor 2,7 miljoen euro, hoogste deal ooit nog hier. Het hoeft niet altijd gelijk goed te zijn wat je ziet inderdaad.
3: Nee, ja, absoluut. En dit is ook wel qua profiel, qua lengte wat hij heeft. Hij heeft snelheid. Hij is opportunistisch. Dus ja, hier kan je ook wel zomaar iets heel geks mee gaan doen.
4: 1,1 miljoen euro betaalde Hof van Aan volgens mij. Anderhalf zelfs.
3: Ja, hij staat echt bekend als groot talent. Ja, maar ja, moet je het wel waar maken.
4: Hij is nu in ieder geval de diepste spits en houdt Reischel en Bal op de bank. En ja, Jesse Bal is nu begonnen aan de warming-up. Maar zoals ik het nu kan zien, Gert, kan Eduardo gewoon door.
5: Zeker, huppelt er gewoon weer vrolijk bij in de 27e minuut van de wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten in de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard. Als we kijken naar de historie, heeft ADO Den Haag vaker gewonnen van Fortuna dan andersom. In dat opzicht zijn de resultaten uit het verleden ADO gunstig gezind. Als Nikema aan de bal is namens de thuisploeg, net buiten het eigen 16 meter gebied. Paast de bal dan naar de rechtsback, Raterink. Die gaat op zijn beurt de middenlijn over. Wacht even, weinig haast. Tikt dan maar vervolgens weer terug naar Kilo. Die in de middencirkel staat. Gaat de bal naar Milan Hokke. Hokke dan weer naar Nigel Thomas. Zo bevinden we ons gelijk op de linkerzijlijn. Met Thomas die wat naar binnen gaat. Daar de druk wordt gezet door Riotaren. De bal daar terug bij Milan Hokke. Hokke dan Jiménez. Wordt er onder druk gezet. Krijgt de bal nog bij Mulder. Mulder dan weer naar Kilo. Dan heeft ADO de bal aan de rechterkant met Van Michem. Van Michem van de hoogte van het 16 meter gebied. Iets erbuiten. Voorzet richting Eduardo. Wordt eruit gekopt door Fortuna Sittard. En dan is dit wel aardig gedaan door Zeefuik daar voorin. Goede tackle van Milan Hokke. Die de bal er over de zijlijn werkt. Dat betekent wel de inworp. Voor de ploeg van Danny Buis, snel genomen op Brittijn. En zo kunnen de bezoekers de bal achterin weer even rondspelen. Er altijd weinig grote kansen.
4: Voor beide niet, hè? Het is duel wat zich voornamelijk op het middenveld afspeelt. Als nu Eduardo gaat jagen, dat doet hij op Brittijn. Brittijn kapt hem makkelijk uit, geeft hem dan aan Iatare. Crosspaas komt niet direct aan. In tweede instantie wel bij het zand. Die op avontuur gaat. Daar glijdt Van Michem uit. Wilde de lijn blokken naar de linkerkant. Uiteindelijk was dat niet nodig, want daar ging de bal niet heen. Als nu Fortuna gevaarlijk wordt, overtreding, nee, zegt de scheidsrechter. Iatare dan, Iatare met rechts, schuift hem erin. Via de voeten van Hocker gaat de bal erin. En is het Iatare die de 1-0 maakt voor Fortuna. Nikiema viel goed uit, maar door die tussenkomst van de voet van Hocker wordt de bal van richting veranderd en gaat hij uiteindelijk bij de eerste paal erin. En is het 1-0 voor Fortuna. Mag je dit dan een kans noemen? Ik ben geneigd te zeggen nee, het is een schot. Wat onderweg van richting wordt veranderd. We zien hier de herhaling. Iatare met het schot met rechts. Ja, via de voeten van Hocker. Ongelukkig van de centrale verdediger van ADO. En gelukkig voor Fortuna. En dat is de manier hoe deze 1-0 voor de bezoekers tot stand is gekomen.
5: De achterstand dus.
6: Dat is toch wel een domper voor ADO.
5: De eerste thuiswedstrijd ging ook al niet helemaal van harte. Tegen Groningen. Vandaag volgens mij echt hele grote kansen gecreëerd. Na een half uur de achterstand dus. Iatare met de goal. Het is balbezit voor ADO Den Haag. Aftrap namelijk genomen met Kilo. Kijk of ADO gelijk in aanvallend opzicht gaat denken. Jesse Bals ondertussen weer gaan zitten trouwens. Begon aan de warming-up, maar inderdaad, Eduardo kan gewoon verder. Als ADO een inworp mag gaan nemen. Aan de linkerkant met Silla. Naast hem terug naar Milan Hocker. Pascal Mulder weer. En dan is het vooral het uitvak nu op dit moment dat je hoort in het Werkelend Stadion. Met Kilo in balbezit namens de ploeg in het groen-geel vandaag. Het is de thuisploeg natuurlijk met Kilo van Michem. Raterink niet bereikt. Bal wordt eruit gehaald door Hübner. Dat betekent dat er nu opgenomen mag gaan worden door de thuisploeg. Snel gedaan door Van Michem. Gooit hem in de voeten bij Jo Kilo. Aan de andere kant van het veld, dat is links. Daar vraagt Nigel Thomas om de bal. Hij heeft namelijk heel veel ruimte. Dat gaat er in eerste instantie niet heen. Misschien via Milian Jiménez op middenveld. Paast hem eerst naar Hocker, die weer naar Mulder. Dus moet het over de rechterkant gaan gebeuren. Raterink. Een meter of 20 bij de achterlijn vandaan. Past hem naar Van Michem. Van Michem, Kilo, Mulder. Dan weer terug naar Raterink. Langs de zijlijn. Komt daar de voorzet. 16 meter gebied in. Dat is een zwakke bal. Gaat wel over de achterlijn.
4: Nee, inworp. Niet eens.
5: Inworp. Ja, ik dacht toch dat hij over de achterlijn heen draaide. Dat is ook, ja,
4: je ziet dat de keeper ook een bal aan het zoeken is om een doeltrap te gaan nemen. En dan zal de scheidsrechter zeggen, het wordt een doel of een inworp.
5: Ja, Koet geeft ook aan. Volgens mij is die bal over de achterlijn geweest, maar de grensrechter gaat er niet in mee.
4: Nee.
5: Danny Buijs had het ook graag anders willen zien. Het is natuurlijk wel voor ADO lekker dat je er gelijk zoveel druk op kan zetten daar in de hoek. Er wordt wel een paar meter gesmokkeld.
4: Als daar de inworp dan gaat komen.
5: 10 meter gesmokkeld, Gio.
4: Ja. En wat schiet je ermee op? Niks, want de bal valt op het hoofd van Zeefuik. En die kopt hem de dugout van Fortuna in. Dus kan Silla een meter of 10 over de middenlijn op de helft van Fortuna aan de linkerkant de inworp gaan nemen namens ADO Den Haag. Met Nacho Thomas voor zich, Rotier bij zich en Milian Jiménez die graag wil. Als er gezocht wordt naar de spits, Yannick Eduardo. Ik heb toch het gevoel dat Eduardo meer een buitenspeler is dan een kapstokspits.
5: Ja, wel hè?
4: Ja, vind ik wel.
5: Ja, dat woord hebben we met name in Deventer, denk ik, een beetje geïntroduceerd bij Eduardo. Kapstokspits, ik ben het wel met je eens hoor.
4: Nou ja, als je ziet dat de vroege voorzet van Van Michem vaak gegeven wordt, althans net twee keer, heb je daar een type, we zeiden er toen ook al, Havenaar, Boelikin, Verheid, Kramer nodig. En niet een Eduardo, terwijl die op zich de voorwaarden wel heeft. Alleen het is niet echt een kopper, dat zie je nu ook. Hij krijgt een hoge bal samen met Mulder erbij. Hij komt niet daar waar hij hem heen wil koppen. En dan geluk je wel bij Thomas. Thomas dan naar Mulder. Mulder met twee man bij zich. Is er voorbij. Mulder, lage bal. En die is dan voor Branderos. We gaan het aan een kenner vragen. Hoe vind jij het? Vind jij het meer een spits? Of ben je het mee eens dat hij meer op de flanken moet?
3: Nee, ik ben het helemaal met jou eens. Het is, ik weet ook niet of hij per se op de flanken moet. Maar ik denk wel dat het iemand is die onderweg moet zijn. Dat is echt een loper. Die eigenlijk om een spits heen zou moeten spelen. Eigenlijk heb je een soort kapstokspits zoals wat ze aan de andere kant hebben. Een Zeefuik wil je hebben. Zo'n type.
4: Goeiedag, die kopt hem hier even binnen. Zeefuik. Met een voorzet vanaf rechts. Iatare legt hem bij de tweede paal. En op het moment dat jij de kapstokspits aanhaalt, laat hij zien dat hij de spits is die hem dus binnenkomt. Gaat daar de lucht in en knikt hem met zijn hoofd in de verre hoek. En hij zet dan Fortuna op 2-0. Als dit misschien wel de eerste echte aanval van de wedstrijd is. Ja. De vorige keer dat Fortuna scoorde was het een schot. Nu is de opening daar bij Iatare. Silla moet in de achtervolging. En ook Iatare kiest ervoor om de bal al vroeg te geven met links. Ja, en Ratering loopt mee. Maar maakte het hem niet echt heel lastig in het directe duel. Komt denk ik ook wat gewicht tekort om dit van Zeefuik te winnen. Goeie bal van Iatare. Goeie kopbal van Zeefuik. 2-0 voor Fortuna.
6: Op deze manier gaat het opnieuw een pijnlijke exercitie worden. Dat is tegen FC Groningen. Met toch weer snel 0-2 achterstand. Iatare en Zeefuik. Aftrap is opnieuw genomen dus. Door Ado Den Haag. Met Van Lichem op dit moment aan de bal. Met Kilo Hokke. Wel naar de linkerkant met Sekou Silla. Is het Nigel Thomas die wordt gevonden. Silla dan opnieuw. Moet daar de actie maken. Steekt dan vervolgens Thomas weer weg. Maar de bal hobbelt over de zijlijn. Gaat uit. Tot grote vreugde in het uitvak. Ja, is de sfeer toch alleraardig. Ze hebben een behoorlijke tijd in de bus moeten zitten om hier te komen in Den Haag. Tot vervolgens nog lijkt het erop dat het niet voor niets is geweest. Pinto met inworp namens Fortuna Sittard. Eduardo gooit zich er met zijn hele hebben en houden voor. Dan komt er een botsing waar zeker Goed last van lijkt te hebben. Ligt er op de grond. Eduardo krijgt het gelijk aan de stok met een aantal spelers van Fortuna. Blijft daar wel staan. Wordt nu ook weggewuifd door scheidsrechter Oostrom. Hoe is het dan met Rodrigo Goed is de vraag. Ook weer net onder het scheenbeen waar hij geraakt wordt door Eduardo. Staat ondertussen wel gewoon weer op. Het geeft een aantal spelers de gelegenheid om even een slokje water te drinken aan de zijlijn. Bij de dugout. Onder andere Pasco Mulder die dat doet. Sekou Silla. Milan Hokke. Als alles en iedereen weer staat. Trap genomen gaat worden door de doelman van Fortuna Sittard, Matthijs Brandenhorst. Trapt hem daar halverwege het 16 meter gebied naar voren. Het wordt een lange bal, de helft van Ado Den Haag op. Aan de rechterkant, Iatare kan daar niet koppen. Bal gaat via Sekou Silla over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor de bezoekende ploeg. Zitten we in de 37e minuut van de wedstrijd. Hier staat Ado met 0-2 achter.
4: Ja, terwijl het eigenlijk niet extreem veel minder is, toch?
6: Nee, vind ik ook niet.
4: Dat is het rare voor de ploeg van Robin Peter.
3: Ik vind wel. Je hebt dus wel jongens bij Fortuna lopen die je bij ADO niet hebt lopen. En dan bedoel ik gewoon jongens die uit een moment of uit een flits het verschil kunnen maken. Zeefuik is er daar een van, het Zand is er daar een van, Iatare. En ik heb niet het gevoel dat je dat bij ADO momenteel erg hebt. Een jongen dat er uit het niets opeens wat kan gebeuren.
4: Nou ja, daar heb je gelijk in. En dat is denk ik ook het puntje kwaliteit waar je net zelf ook terecht op inzette. Dat je dat had moeten halen in de window.
3: Dat denk ik ook, ja. Want inderdaad hoor, wat jullie zeggen. Deze wedstrijd is eigenlijk een hele saaie eerste helft die heel gelijkwaardig is. Alleen je hebt twee momenten van spelers bij Fortuna die aan de bal komen dat er wel wat gebeurt en dan is de goal.
4: Dat is misschien ook wel het verhaal van de afgelopen weken. Want ook bij AZ en ook bij Go Ahead Eagles kregen ze de complimenten, maar bleven de punten wel daar. En ja, uiteindelijk zijn complimenten leuk tot op zekere hoogte, maar die gaan je niet kunnen omzetten in punten. Dus dan is de vraag, wat ga je als trainer doen?
3: Ja, nee, dan krijg je natuurlijk, ik hoorde Gert net zeggen dat ze vorige week tevreden waren. Ik kreeg 33 doelpogingen tegen. Dus dan, ik snap dat je tevreden bent met het punt, maar met het spel lijkt me vrijwel onmogelijk dat je daar tevreden mee bent. Je werd eigenlijk de hele wedstrijd met de rug tegen de muur gedrukt. En ja, dat heb je bij tegen Groningen thuis gehad. Eigenlijk de eerste helft bij AZ uit vond ik nog de beste helft. Toen had ik het gevoel dat je controle had en dat je aardig meedeed. Maar voor de rest heb je tot nu toe alleen maar heel erg zwaar gehad.
5: Het ging er daarin ook met name omdat ze het verdedigende aspect langer wisten vol te houden dan in de wedstrijd tegen AZ. Toen ging het 70 minuten goed, stort het in. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, daar in Deventer. En in de Kuip wisten ze dat wel 90 minuten lang vol te houden. Dus in dat opzicht waren ze tevreden.
3: Ja, qua
5: over de manier van spelen natuurlijk niet. Want Robin Peter, het is natuurlijk niet de speelwijze zo behoudend in de Kuip die hij wil spelen.
3: Nee. Want ik moet ook zeggen, juist wat ik heel erg leuk vond aan hem vorig seizoen. En ik denk dat dat hetzelfde idee is dit seizoen. Is dat het heel erg attractief was. Heel erg dynamisch.
5: Ja,
3: heel veel beweging in de ploeg. Alleen, ik weet niet of het per se tegen Feyenoord beter was. Misschien in de score. Echt de goals die tegenkwamen. Maar ja, 33 doelpogingen in de wedstrijd tegen is natuurlijk wel een hele hoop. Ik denk dat het tegen AZ tot nu toe het beste was. Qua spel. En ook vandaag. Wat jullie zeggen, het is helemaal niet onaardig. Hè? Maar het is ook niet goed. Er gebeurt gewoon niet zoveel.
5: Nou, wat zeg je dan? Kopkans voor Pascal Mulder.
7: Ja, maar dat is dan zo'n kans als je het over dat geen hebt. Dat er iets moet gebeuren. Dat hij er dan in moet gaan.
5: Ja, zeker. Eens. En dat gaat hij niet.
7: Nee.
5: Wel wat over. Dus blijft het 0-2. In het voordeel van Fortuna Sittard. Raakt hem de bovenkant van zijn hoofd. Pascal Mulder. Dat betekent de doeltrap voor de ploeg van Danny Buijs. Heeft die Attare die ze raakt. Komt die net buiten het 16 meter gebied. Gaat gelijk dribbelen. En levert de bal dan vervolgens in. Is het een beetje ongelukkig ook dat Eduardo daar niet aan de bal kan komen. Het scheelt misschien een centimeter of 20. Fortuna Sittard levert vervolgens zelf de bal in bij Milan Hokke. Die kiest hem even voor de rust. Paast hem namelijk naar achteren, naar Kilian Ikema. Die vindt vervolgens aan de rechterkant weer Raterink. Steekt de middenlijn over. Raterink kan een aantal meter pakken. Voor zich dit keer niet Terrel van Wiegem in een aanspeelbare positie. Dus moet het allemaal weer via Kilo. Mulder dan met de streep richting Silla, de linksback. Goede aanname, direct voorgeven, wordt geblokt. Dan moet het misschien via Nigel Thomas. Mooie beweging daar. Brengt hem dan terug naar Silla. Silla nu opnieuw de voorzet in de handen van Branderhorst. Goed beter.
7: Makkelijke bal voor de keeper. Die moet eigenlijk een meter of 2-3 voor de keeper gespeeld worden. Dan kan je er nog wat mee. Nu moet Rottier helemaal de keeper aan gaan vallen om die bal te kunnen raken.
3: Vraagje aan jullie, hè, want dat weet ik dus niet zo goed. Nog even over de transfermarkt. Ik dacht dat Cedric van der Gun ondersteunend zou zijn aan Mark Wotten. Maar is het alweer klaar?
7: Dat is eind vorig seizoen niet gecontinueerd. Cedric van der Gun is nu zaakwaarnemer geworden. En Steven Gunn is aangesteld als head of football, directeur of football. En doet dat samen met Mark Wotten. En Mark Wotten gaat op termijn een stapje terug doen.
3: Oké, duidelijk van. Okay.
7: Dat is het verhaal. En je ziet met name in de aankopen deze window dat er best veel uit de categorie Bolt komt. Vanuit de data, vanuit de scouts daar. Eigenlijk alleen Sin van AZ is een aankoop van Mark Wotten geweest.
3: Oké, Sin is hier nu?
7: Hij is er, maar hij is niet fit.
3: Oké, dat is wel een hele leuke speler moet ik zeggen. Dat is wel eentje die bij AZ niet helemaal uit de verf is gekomen. Maar dat heeft meer te maken door de concurrentie bij AZ dan de kwaliteit van de speler zelf. Dat is echt een leuk speler.
7: 10 toch? Of linksbuiten?
3: Ja, ik vind hem het best op 10. Maar dat is dus wel zo'n jongen die, waarvan je denkt, hé, er gebeurt wat en die kan iets creëren. Dus dat is wel een, dat wist ik helemaal niet. Dat is wel een goede versterking.
7: Die is onlangs toegevoegd, maar inderdaad nog niet fit. Als de inworp voor ADO nu is, Mulder wordt gezocht. Maar die kopt hem naast het doel. Aan de andere kant van waar Mulder naast kopt is de bank van ADO Den Haag. Daar zijn inmiddels twee spelers begonnen met de warming-up. Eén daarvan is een nieuweling. Jensen Abu. Hij is overgekomen van Aarhus. €400.000 betaalde ADO voor hem. En inmiddels weet ik dat ze dat gespreid mogen betalen. Dat vertelde Mark Wotten afgelopen vrijdag. En ook Hawkins is begonnen met een warming-up. Kennen we uit zijn Emmen-periode, althans daar kent de trainer hem van. Haalde hem vorig jaar, nee begin dit jaar, in de transferperiode in de winter naar Den Haag. Was niet helemaal fit toen hij binnenkwam, maar inmiddels hebben we hem al een paar keer zien spelen. Maar vandaag gaat de voorkeur naar op links Thomas en op rechts Van Wiegem, de aanvoerder, die het nu Dalhaus moeilijk maakt. Gooit Dalhaus naar de grond, krijgt dan de vrije trap tegen. Gaan we naar minuut 43, staat het 2-0 voor Fortuna. Doelpunten van Iatare en Zeefuik. Het gaat gelijkwaardig op, alleen in de doelpunten niet.
5: Nee, dat is een nadeel voor ADO Den Haag. Dat
6: bij rust dus misschien al gaat wisselen. Hawkins valt op zich wel aardig in. Naast een paar wedstrijden tegen Feyenoord niet onaardig. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd in Deventer tegen Go Ahead.
7: Voor wie ga je hem dan brengen?
6: En Van Michem, denk ik.
7: Die speelt niet slecht. Ook niet goed, maar ook niet slecht, toch? Ik zou eerder een ander type spits neerzetten.
6: Ja, dat kan ook nog.
7: En dan bedoel
6: met Jesse Bal?
7: Nee, dat doe ik niet op Bal.
6: Oh.
7: Dat doe ik op Rijssel.
6: Ja, die hebben we helemaal niet gezien dit seizoen.
7: Nee, die zie je bijna niet. Er is 1,5 miljoen euro voor geboden afgelopen winterstop. En dat lijkt nu helemaal te gaan verdampen.
6: Zonde.
7: Ja, zeker.
6: Zonde. Heeft natuurlijk een heerlijke fase gehad. Toen hij net bij ADO kwam. Maar uiteindelijk is daar dus niet zo heel veel meer van overgebleven. Overtreding op het middenveld. Vrije trap voor Fortuna Sittard. Uiteindelijk is daar dus niet zo heel veel meer van overgebleven. Overtreding op het middenveld. Vrije trap voor Fortuna Sittard. Dus de eerste mensen.

0: rechterkant Pinto weg. Het is doorzien door Milan Hokke. Nado mag de doeltrap gaan nemen. Dan gaan we bijna naar de T. Dan staat Ado met 0-2 achter tegen Fortuna Sittard. We hadden het er voor de wedstrijd ook even over, Jim. Over de, is het nou wel of niet anti-voetbal van Danny Buijs? 1 minuut extra trouwens. Vandaag? In zijn algemeenheid?
1: Ja, ik zie Fortuna niet wekelijks. Ik kan het alleen maar beoordelen op wat ik vandaag zie. Ik vind het vandaag wel meevallen. Ik vind dat het vaak gezegd wordt. Ik denk ook niet dat het terecht is.
0: Dat is precies wat je zei vanochtend inderdaad.
1: Dat altijd zo is. Maar vaak... kijk, er is een mooi liedje over geschreven. Een man weet pas wat hij mist als ze er niet is. Supporters hebben hier Fons Groenendijk vervloekt met zijn spel. Maar daar is ADO wel zevende mee geworden. En hebben ze een na-competitie mee gehaald. Europees voetbal konden ze mee halen.
2: Uiteindelijk maakt het allemaal geen reet uit. En dan hangt het gewoon van de resultaten.
1: Ja.
2: Zo altijd. Precies wat jij nu benoemd met Fons. Iedereen was blij aan het einde van het jaar.
1: Ja, en toen ADO de KKD inging, werd er om Fons geschreeuwd. Waar is die? We hebben hem nodig. Dus ja, kijk, laat ik vooropstellen dat het leukste is vorig jaar. Hè? Met een trainer die attractief voetbal speelt. Het lukt, je scoort veel, je wint veel, je maakt, ziet leuk voetbal. Dat is natuurlijk het allerleukst. Alleen ja, als dat niet lukt, kan je kiezen. Ga je dan op die manier verder en val je eruit? Of kies je voor een iets defensievere manier en blijf je erin? Ja. Antwoord laat ik aan jou. Het is rust trouwens.
0: Rust inderdaad. ADO staat met 0-2 achter. Doelpunten van Iataren en Zeefuik. En vervolgens nog een vervelende middag voor ADO. Niet zozeer speltechnisch. Op zich nog best aardig. Maar toch op het scorebord een vervelende achterstand. Met een hele grote missie, een hele grote taak om die in de tweede helft proberen om te draaien. Of dat gaat lukken, dat hoor je over een ruim kwartier. Graag tot zo.

0: West Sport met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Radio West
1: Sport. Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
5: Oké.
4: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onder.

0: Weg. Kijk op db4daagse.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op db4daagse.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op db4daagse.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op db4daagse.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
15: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Radio West Sport.

0: Welkom terug voor de tweede helft in Den Haag in het Werktalent Stadion. 0-2 is de tussenstand. Iataren en Zeefuik, zij scoorden de doelpunten tot nu toe. In het voordeel dus van Fortuna Sittard. Dubbele wissel aan de zijde van ADO Den Haag. Jonas Jensen Abiu komt het veld in. Hetzelfde geldt voor Jalen Hawkins. Het veld verlaten in ieder geval Sekou Silla. En Van Michem is ook achtergebleven in de kleedkamer. De rechtsbuiten en de linksbackposities dus anders ingevuld. Centraal achterin, de invaller. Dat betekent dat Milan Hocke van centraal naar de linksbackpositie is verschoven.
1: En de laatste minuut vandaag hier in het Werktalentstadion nummer 5, Jonas Jensen Abiu.
0: Daar de bevestiging nog. Jensen Abiu dus, debutant in het shirt van ADO Den Haag. Aftrap van de tweede helft genomen. Het is de derde aftrap alweer van ADO Den Haag in deze wedstrijd. Om eraan te geven dat het nog niet zo lekker loopt. Hoewel, dat zeg je dan. Het spel was niet eens heel onaardig. Ik denk dat beide ploegen gelijk waren in de eerste helft. Maar toch was het Fortuna Sittard dat tot volgens nog twee keer wist te scoren. Dus een behoorlijke opgave te gaan hoor voor ADO Den Haag. Zo aan de start van de tweede helft. Die ondertussen een halve minuut oud is. ADO Fortuna Sittard dus 0 tegen 2.
2: Ja, dat was een beetje de conclusie. Hè? Gelijkwaardige wedstrijd. Alleen de tegenstander heeft wel een individuele kwaliteit. Als het gaat om het goed binnenkoppen van die goal van Zeefuik. Daar waar ADO dat met Eduardo vandaag niet heeft. Als Hawkins de bal heeft. Hawkins naar Raterink. Raterink hoog op het veld. Moet dan nu terug. Want Fortuna komt eruit. Zeefuik vertrekt. Mulder en Abiu maken het gat dicht. Alleen gaat de bal niet naar Zeefuik, maar door de as. En daar loopt uiteindelijk ADO Den Haag het gat helemaal dicht. Het gaat wel ten koste van een vrije trap, nadat er een overtreding is gemaakt. Dat is dan gedaan door, denk ik, Kilo. Van Michem dus in de kleedkamer achtergebleven en Silla ook. Ja, ik vroeg het jou voor de rust, wie ga je eruit halen? Het is denk ik niet zo dat Silla en Van Michem extreem slecht speelde. Misschien nee. Dat Silla moeite had met Iataren, want die staat wel twee keer op het formulier. Eén keer als doelpuntenmaker, één keer als assistgever. Dat je daar misschien iemand anders op wil zetten, dat snap ik wel. Maar ja, Van Michem was niet slecht, maakte ook niet veel acties. En ik vind dat de actie die hij dan maakte, het vroeg voorgeven, wordt dan vervolgens niks mee gedaan. Dus
0: nee.
2: Heb je een spits die zijn voorzet twee keer binnenkomt, laat je hem staan.
0: Ja, klopt.
2: Dus ga je dan het gevolg aanpakken of de oorzaak? Dat is een beetje de discussie die op de bank denk ik ook gevoerd is. Als Fortuna eruit komt met Dalhuis. Dalhuis nu met heel veel ruimte bij zich. Heeft heel veel ruimte voor zich. Kilo komt daar in die ruimte. Gaat ervoor staan en verdedigt dat prima uit. Als nu Rottier druk geeft aan de rechterkant. Maar tot een kans voor ADO komt hij niet.
0: Dat betekent dat Fortuna Sittard het balbezit heeft en houdt. Nu aan de rechterkant van het veld. Philippe Retijn krijgt hem aangespeeld. Daar terug naar de doelman Branderhorst. Kiest voor de lange, hoge trap naar voren. Daar Zeefuik het duel aan met Jensen Abiu. Blijft even op de grond liggen. Uiteindelijk wordt er een overtreding gemaakt een paar meter verder. Als Iataren daar met de bal loopt en Zeefuik nog wat last lijkt te hebben. Vrije trap komt er alsnog voor Fortuna Sittard gaat genomen worden. Op een iets andere plek, omdat scheidsrechter Oostrom die bal een paar meter meer naar links wil hebben. Uiteindelijk genomen, het duurt allemaal even lang. Eduard Nuschut heeft hem genomen. En dan gaat Fortuna gelijk de aanval opzoeken. Nee, het gat dichtgelopen. Door Pascal Mulder. Er kwam een steekpaas. Op zich lag daar de ruimte wel aan de rechterkant van het veld. Maar wordt er niet van geprofiteerd. En is het ADO dat de bal overneemt. Raterink, daar gaat de bal naartoe. Neemt hem aan op de borst. Wordt vervolgens in de weg gezeten. Door Zand. Eigenlijk is het andersom. Omdat Zand namens Fortuna de vrije trap mag nemen. Doet hij dan ook naar achteren. En dan komt de bal weer terecht. Bij Britijn. Nu lange opening naar Iataren. Kopt hem goed terug naar een van zijn medespelers. Dan kan Fortuna er misschien uit met Iataren nu opnieuw aan de rechterkant. Loopt de speler door het 16 meter gebied in. Komt hij niet terecht. Voorzet komt op de borst van Jokilo terecht. ADO neemt over. Jiménez. Ja, dat is slordig. De bal direct weer kwijt. Het is niet de meest lekkere start van de tweede helft voor ADO.
2: Nee, zeker niet. Waar aan de zijkant vier man met de warming-up zijn begonnen. Jan Zamburek is daar een van. Ilai de Ruiter. Ik zie dat ook de spits, die al weken geen kans krijgt aan het warmlopen is. Luca Reischel. En als ik het goed zie, loopt ook Jesse Bal aan die kant warm. Dat zijn de vier man die begonnen zijn aan de warming-up. ADO mag vijf mensen inbrengen. Ze hebben er al twee ingebracht met debutant Jensen Abou. En ook Hawkins is binnen de lijnen gekomen. En die Hawkins krijgt nu een bal. Voorbij de tweede paal, wil hem teruggeven, maar schiet hem het stadion uit.
3: Ja, de bal is ook veel te hard vanaf die linkerkant.
0: Eigenlijk onmogelijk om daar iets mee te doen.
3: Hebben we de eerste vijf minuten naar rust gehad. Staan we dus met 0-2 achter.
2: Qua energie is er weinig veranderd.
3: Klopt.
2: De wissels brengen die energie die je misschien zou willen zien, nog niet.
3: Nee, klopt inderdaad. Daar Hawkins dat de laatste twee wedstrijden toch wel aardig voor elkaar wist te boksen. Dat volgens nog valt het mee. Misschien dat ze zometeen als een dieseltje op gang komen. Nou, vrij trap voor ADO Den Haag. Dat Shiloh het zand op de bal gaat liggen. Er werd geen overtreding gemaakt, dat vond hij wel. Dus de vrije trap voor ADO. Raadrink voorzet richting Eduardo. Nigel Thomas aan de linkerkant, omdat Eduardo er niet bij kan. Met de beweging Thomas gaat er naar de grond. Geen overtreding. Het publiek had daar graag een vrije trap gezien aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Maar dat feest gaat niet door. Volgens de diepe bal op Zeefuik. Mulder met een nuttige tussenkomst. En ADO dat er dan vervolgens weinig mee kan doen. De bal wordt namelijk over de achterlijn getrapt. Dat is ook precies waar de doeltrap zo meteen genomen gaat worden door Matthijs Branderhorst, de doelman van Fortuna Sittard. Dat op een 0-2 voorsprong staat in het Werktalentstadion. De doelpunten van Iataren en Zeefuik. Doeltrap kort genomen. Is het Branderhorst nu aan de bal. Trapt hem richting Zeefuik. Verliest daar het kopduel van Ratering. Die krijgt hem daar nog bij de spits, de Scott. Training gemaakt. Althans is het Miljan Jiménez die op de grond is gaan zitten. Dat betekent dat de verzorging het veld in moet komen. En ook dat Miljan Jiménez zo meteen een minuut het veld uit moet. De Ruiter, Bal, Reischel. Het zijn drie van de namen die aan het warmlopen zijn. En is dat dan ook nog Theo Baam zou ook nog kunnen. De eerste wissel van die namen is een feit. Jesse Bal gaat komen. Is het dan gelijk al voor Eduardo of voor Jiménez en wordt er wat geschoven? Dat laatste, hè?
2: Ik denk dat Rottier zakt en dat Bal achter de spits gaat spelen. Of twee spitsen, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Dat was natuurlijk in de slotfase tegen Go Ahead Eagles het geval.
2: Ja, ik vind het toch wel bijzonder, want deze combi hebben we een paar keer gezien.
0: En werkte niet.
2: Ja, jij zegt het. Je zou denken, waarom probeer je het dan niet een keer met Reischel?
0: Ja, ik zie hem niet op de trainingen, maar moet hij dan zoveel slechter spelen dan hij heeft gedaan in het verleden bij ADO? Heeft zich toch in het verleden een nuttige spits getoond. Jesse Bal gelijk aan de bal. Als invaller is een overtreding gemaakt op Hawkins. Een paar meter terug. Er wordt de terugwerkende kracht alsnog voor gefloten door Ingmar Oostrom. De scheidsrechter. Jesse Nobiel. Naar Kilo. De vrijtrap is al genomen. Kilo steekt over naar de linkerkant van het veld. Vanaf rechts. Dan wordt er vanaf dat punt gedacht aan een nieuwe aanval. Dat is een lekkere bal hoor op Evan Rottier. Linkerkant van het 16 meter gebied wordt naar buiten gedwongen door Philip Brittijn. Maar ADO nu alsnog met Hock in het 16 meter gebied. Kan daar niet de bal bij zich houden om over een tegenstander heen wippen. Om er vervolgens weer mee vandoor te gaan.
3: De bal wordt over de zijlijn gerost. En dan is het nu Milan Hocke die de inworp gaat nemen. Kan ver gooien, dat zie je ook aan de manier waarop de spelers gaan staan in het 16 meter gebied. Dat is namelijk vlakbij de eerste paal. Maar de hoekschop, of de hoekschop, inworp komt zover niet. Hocke krijgt hem gelijk weer teruggekopt in de voeten. Vindt nu Kilo, die paast de bal naar Hawkins aan de overkant van het veld. Rechts met Raterink. Raterink net buiten het 16 meter gebied. Bal richting de tweede paal. Niet te doen voor Nigel Thomas. Bal is start, gaat over de achterlijn. Dat betekent dat er een doeltrap komt. Ricardo had er geen zin meer in.
2: Ja, die app net. Ik sta te wachten op de broodjes. Ik denk dat de keuken druk was. Ik ging eventjes volgens mij naar beneden of een ruimte verderop kijken om twee broodjes te scoren. Maar ja, daar staat hij op te wachten. Veel heeft hij nog niet gemist.
3: Nee.
2: In de eerste 9 minuten als de bal achterin is bij Branderhorst. Die de opbouw gaat doen met Hübner. Hübner loopt zichzelf bijna vast tegenover bal. Krijgt dan de bal wel lang naar Danny Buijs. Die is dan boos. Schreeuwt naar Hübner waarom die bal niet gewoon lang naar Zeefuik speelt. Dat is een grote, sterke spits waar je op door kan voetballen. 21 jaar. Imposante jongen om te zien. Groot, sterk, breed, kan koppen. Heeft de snelheid. Wordt gehuurd van AZ. AZ heeft hem ooit weggehaald bij Volendam. Als Dalhuis er nu overheen kan komen. Dalhuis vindt op links Zeefuik. Die beukt daar Abu opzij alsof hij er niet staat. Abu staat weer snel. Balbezit voor Fortuna. En dan is in het duel de schoen van Jonas Jensen Abu uitgegaan. Die doet hij nu eventjes snel goed. Als de inworp blijft staan voor Fortuna. Iatare wil dat gaan doen. Brengt de bal dan bij Dalhuis. Buijs schreeuwt en gebaart wat hij wil zien. De scheidsrechter geeft Abu nog even de tijd om zijn schoen aan te doen.
3: Instappertje.
2: Ja, dat denk ik niet, want hij is nu aan het strikken.
3: Daar leek het even op. Hij wilde erin stappen, dat is het inderdaad vooral. Maar de schoen staat even iets te strak. Sowieso een beetje uit de mode geraakt, hè, die instappers. Dat was een jaar of 70, denk ik.
2: Maar die jeugd zie je nog veel, hoor.
3: Er zit dan ook zo'n half sokje op, toch? Tot, ja. Net boven de enkel. Het spel is ondertussen hervat. Fortuna heeft de inworp genomen. Ado neemt de bal over met Hawkins. Hawkins krijgt hem niet bij Jesse bal. Die liep naar rechts, bal ging naar links. De voetbal dan. Daarom ontmoeten de twee elkaar daar niet. Fortuna dat overneemt en de bal weer snel kwijt is aan Milan Hocke. Milan Hocke aan de wandel. Geeft hem dan aan Nigel Thomas van ver. Ja, jeetje. Van zover is wel heel ambitieus om het doel onder vuur te nemen van Matthijs Branderhorst. Zeker als het dan zo'n rollertje is. In de Kuip lukt het hem om te scoren. Schot werd aangeraakt, vloog uiteindelijk binnen. Maar er zat wel heel veel meer kracht achter dan achter deze doelpoging. Doeltrap voor Fortuna Sittard van Branderhorst. Heerlijke aanname van Zeefuik. Heerlijke bal ook op de Schotten. Uiteindelijk lukt het hem niet te scoren. Goed verdedigd daar door ADO. Dat met Raterink nu over de rechterflank iets op wil gaan bouwen. Eduardo, dat is lekker gedaan ten opzichte van Dalhuis. Maakt een overtreding, krijgt vervolgens een gele kaart. En de vrije trap, die is dus voor ADO Den Haag. Gaat genomen worden door Raterink aan de rechterkant. Jensen naar Buul.
2: Maar is dat er weer een wissel klaar of niet?
3: Rijssel?
2: Ja.
3: Gaat
2: er even op moeten wachten, Luca Rijssel. Als Ado eruit is met Rottier. Rottier terugleggen, Eduardo, Eduardo, ja! Eduardo, er zit wat geluk bij, maar hij telt wel. Yannick Eduardo op aangeven van Evan Rottier. En Ado is terug in de wedstrijd. En dan kijken we gelijk naar de zijkant. Gaat Robin Peter nu de wissel doorvoeren? Of zegt hij tegen Rijssel, ga dan maar even zitten. Ik geef Eduardo nog even de kans. Ja, ik ben er toch wel heel benieuwd naar.
1: Doelmaker nummer 46. Yannick Eduardo.
3: Keating. Komt Heuken ook gelijk maken? Dat is de grote vraag. Rijssel. Hij viel in tegen Groningen. Een half uur. Kon geen pot te breken.
2: Nou, de credits gaan naar Evan Rottier voor het voorwerk. En Eduardo maakt zijn tweede in Haagse dienst. En de supporters gaan erachter staan en geven ze ongelijk. Marge is nog maar één.
3: Is dat Rijssel die het warming-up hesje weer heeft aangetrokken? En Blauw die nu als voorste rent? Volgens mij wel, hè?
2: Wel, ja.
3: Wissel gaat niet door.
2: Nou, niet nu.
3: Niet nu, nee. Ongunstig moment dat er gescoord wordt. Grado alleen maar lekker natuurlijk zo, vlak voor het uur. Rottier naar de rechterkant, naar Hawkins. Harde bal is binnen te houden. Hawkins draait gelijk open naar voren, ziet Raadrinker overheen komen. Daar gaat de bal niet naartoe, het is Kilo die hem krijgt. Kilo met de opening naar de linkerkant. Nigel Thomas, aanname prima. Wat kan hij ermee? Gaat naar binnen. Tikt hem toch even terug naar Milan Hokke. Dan Nigel Thomas opnieuw. Hokke loopt door, maar de bal gaat richting Rottier. Dat lukt niet, is te moeilijk. En dan is het Adel Den Haag dat vervolgens net buiten de 16 een overtreding begaat. En een vrije trap voor de bezoekers. Eduardo die nog even de bal vervelend wegtikt. De laatste linie van Fortuna Sittard trekt zich daar weinig van aan. Begint wat met tijdrekken. Een aantal seconden wordt er gedaan alsof Koet de vrije trap gaat nemen. Dan is vervolgens alsnog Matthijs Branderhorst die het gaat doen. Maar ook Fortuna zometeen gaat wisselen. Oekili gaat erin komen. Dat allemaal voor over een paar minuten. Met Hokke. Oeh, foutje. Overname Iataren. Iataren, ja, zo moet je schieten. Zo moet je schieten. 3-1 en de marge weer 2. Het is een prachtige goal. En Fortuna Sittard ziet de tweede goal van Iataren. Wat een prachtige goal.
2: Niet normaal.
3: Wat slaat hij binnen als een kanonskogel.
2: Kieselhard.
3: En 1-3 na 62 minuten.
2: Het moment dat ADO het geloof terugkreeg en hoopte aanspraak te gaan maken op de 2-2 is het de individuele kwaliteit van Mohamed Iataren. Hokke.
3: Hoi Hokke.
2: Ja, verslikt zich in de bal. En Iataren, ja, echt kiezelhard. Op de onderkant lat. Erin. Terwijl er gewisseld wordt aan de kant van Fortuna. Lukili komt erin. Descott gaat eraf. Het gebeurt allemaal in de 63ste minuut. En zo heeft ADO haar handen vol aan Mohamed Iataren.
3: En is hij terug bij af?
2: Is hij terug bij af?
3: Nigel Thomas in balbezit aan de linkerkant van het veld. Gaat naar binnen, heeft een actie in huis, maar komt dan vervolgens niet voorbij Ivo Pinto. Is de bal dus kwijt. Het is een overtreding. Beetje dommig ook. Beetje frustratie misschien bij Nigel Thomas. Die ook niet fantastisch in de wedstrijd zit. Dan nu toch de wissel. Scotte eruit, Oekili erin en Luca Rijssel. Dan toch. Met nog 27 minuten op de klok. En voor wie? Voor Yannick Eduardo. Die er dus uitgaat. Terwijl de collega's van ESPN even iets vragen.
2: Wie de aanvoerder nu is.
3: Ja, lastig te zien die band inderdaad. Ik zit ook eens te kijken.
2: Mulder.
3: Ja, dat klopt. Maar de kleur van de band is niet heel erg tactisch uitgekozen. Het is namelijk groen. Precies hetzelfde als de mouw. Vrije trap, Fortuna Sittard. En ADO heeft de bal direct terug met Pascal Mulder. Mulder, Kilo, Hokke. over de linkerkant. Er komt wat meer urgentie in de ploeg. Hij heeft op Thomas gezocht, niet gevonden over de linkerkant. Die Ricardo Kiesna, die komt zo meteen terug.
2: Hij zit inmiddels daar een vreugde te eten, maar we...
3: Oh, even verderop.
2: Daar betaal je hem natuurlijk niet hoor.
3: Hawkins aan de bal met de loopactie. Ja, paast hem voor zichzelf buiten de lijn. Hè. Geeft hem een inworp weg. Dus gaat dat feest niet door. Een aantal spelers nog aan het warm lopen.
2: Terwijl Rob Trier hier onder het gras gestopt wordt door Kili. En een vrije trap terecht voor hem is. Yassine Okili, eerste invaller aan de kant van Fortuna bij Buis. Als de vrije trap komt van Kilo vanaf de rechterkant. Eén man in de muur. Kilo richting de tweede paal. Daar staat Bal. Bal, ja, die legt hem terug. Wie kan er gaan schieten? Het is Nigel Thomas. Maar onderweg wordt zijn schot gekraakt. En in de tegenstoot probeert Fortuna dan wat te doen. Maar Kilo staat daar goed. Kilo naar Raterink. Raterink naar Reischel. Reischel kan er net niet bij. En dan... is de inworp voor ADO aan de rechterkant. Laat Hawkins het over aan Jensen Abu.
3: 66e minuut in het Werktalent Stadion. 1-3 ADO Den Haag, Fortuna Sittard. Een inworp vanaf de rechterkant. Jensen Abu gooit hem het 16 meter gebied in. Wordt daar de bal verlengd. Iemand van Fortuna Sittard rotiert buiten het 16 meter gebied. Krijgt hem bij Nigel Thomas. Kilo. En is het volgens weer Hokke. De achterste man op dit moment op het veld. Los van Kilian Ikema. Kilo over de linkerkant. Wordt de bal even rondgetikt door ADO Den Haag. Ruimte is er op rechts. Bij Jensen Abiel wordt daar niet aangespeeld. Het is Hawkins. Hawkins nu, de hoogte van het 16 meter gebied. Hawkins voorzet. Daar de actie van Reijssel. Althans, actie. Krijgt de bal erop zich af. Kan hem niet aannemen. Ziet de bal iets te ver van zijn pantoffel stuiteren. Dat betekent dat ADO het opnieuw moet proberen. Want Fortuna Sittard rosten de bal naar voren. Als... Nigel Thomas wordt gezocht, het duel aangaat. En hier Iataren weer is. Iets wat gelukkig aan de bal. Leeft hem ook snel weer in. Aan Kilo, die heeft ruimte. Misschien ook om uit te halen. Actie richting het 16 meter gebied. Vrije trap. Meter of 20 buiten de goal.
2: Lekker vandaan. Plekje hoor.
3: Ja, ik wil het zeggen.
2: Hawkins gaat zich melden aan het front.
3: Eerst zelf dat de terror van Michel geweest.
2: Nacho Thomas er ook bij staat. Ja, die heb ik in de voorbereiding ook wel een aardige vrije trap zien nemen. Ik ben benieuwd wie er...
3: Specialist of...
2: Nou ja, de tijd dat ADO specialisten had, is toch wel even geleden hoor. El Kayati kon het, maar Danny Holla en Danny Bakker, de twee Dennys, stonden er toch echt wel onbekend om vanaf deze afstand hem echt... erin te draaien. Thierry kon het ook.
3: Oh ja. Dus trouwens met de Elkayati fanclub nog een beetje veel leden.
2: On tour.
3: Kijk, heel goed.
2: Van de week nog genoten van een heerlijke goal van hem tegen Fortuna. Penalty. Mooi hoe hij dat dan doet. Als Nacho Thomas zich nu gaat melden met rechts. Thomas! Thomas!
3: Oh, jammer.
2: Daalt te traag. Daalt te laat. Nee, maar jij weet niet waar je over praat. Het was een... unieke speler hier in het stadion. Genieten.
3: Ja, voor de mensen die luisteren en denken, waar gaat er dit in vredesnaam over? Het is ondertussen zo dat... hoe lang doe ik dit nu met jou? Twee seizoenen, denk ik. Het gebeurt, nou ja, laat ik niet overdrijven, elke wedstrijd dat jij Nasser El-Kayati benoemt.
2: Ja, maar dat komt ook omdat ADO is weer begonnen aan die terugblikfilmpjes. Ja, ja. De laatste wedstrijd Fortuna thuis. Scoorde die. Ja, dan komt dat voorbij.
3: Ja. Nou, ik ben blij dat je ei kwijt kan.
2: Goeie speler.
3: Had ADO hem nog maar lopen.
2: Zeker. Nou, er kwamen echt veel mensen voor naar het stadion hoor. Voor El-Kayati.
3: Ja, alleen voor El-Kayati?
2: Nou ja, nee. Kijk, het was op het middenveld hoe dat stond. Hè, met Bakker en Immers als stofzuiger.
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Duo. En El-Kayati met de zachte voetjes.
3: Zachte voetjes. Dat is iets wat ADO nu misschien kan gebruiken. Maar... Volgens nog is er behoorlijk gewisseld. Is de marge nog altijd 2. Kwam ADO nog met Eduardo in de buurt. Werd het 1-2, maar de 3-1 van Iataren. Een granaat in de slag. Betekent dus dat ADO terug is bij af als je het bekijkt vanaf de start van de tweede helft. Kilo naar Milan Hokke. Gaat vervolgens naar Nigel Thomas. Staat daar bijna op de zijlijn. Voet gaat de bal terug naar Pascal Mulder. Mulder dan naar Jensen Nabil, de debutant in het shirt van ADO Den Haag. Naar Kilo Rotier. Niet wat ongelukkig. Wil daar Jesse bal vinden. Maar komt daar net niet terecht. Als het Fortuna dat overneemt, gelijk de lange haal naar voren in de richting van die zeefuik. Maar de bal start, komt terecht bij Kilian Nietzsche. Jensen Nabil weer naar Kilo. ADO heeft de bal weer. Gaat de helft van Fortuna Sittard op. Naar de rechterkant. Jalen Hawkins. Hawkins. Dacht even dat hij snel naar Rotier zou pasen. Dat gebeurt niet. Het moet via Kilo. Kilo dan naar de linkerkant. Nigel Thomas neemt de bal aan op de borst met Hokke erbij. Hokke, 1-2'tje. Thomas weer opnieuw. Brengt de bal dan naar de rand van het 16 meter gebied. Waar hij Rotier wil vinden. Het lukt niet. Fortuna neemt over. En precies als je dat zegt, levert het de bal weer in. En precies als je dat zegt, Jim, is het Fortuna weer.
2: Met Dalhaus. Dalhaus nu. Lange bal naar voren. Is voor Jensen Abu. Die... een beweging maakt. Daarbij staat Zeefuik die eventjes grijpt naar zijn, ik denk zijn buikspier. Ik weet het niet. Hij had even last. Het loopt ook niet helemaal ook zo fris op dit moment. En ADO kan er nu uit aan de rechterkant met Hawkins. Hawkins gaat zijn man voorbij, geeft voor. Vindt niet Jesse bal, ook niet Ratering. Hij krijgt de inworp. Die mag hij zelf gaan nemen. Heeft hij gedaan naar Kilo. Kilo kan naar Hawkins. Schijnbeweging, paast hem dan niet. Terwijl er nu een tweede bal het veld in komt. Wordt vanuit het publiek erin gegooid. Niet handig. Scheids laat het doorgaan. Als Hawkins voorgeeft naar een speler van Fortuna. Dat is zonde. Dat is zonde dat twee van ADO. Bal en Rotier. Als ook de Ruiter zich klaar mag gaan maken voor een invalbeurt. Zou hij waarschijnlijk gekomen voor Nigel Thomas aan de linkerkant. Die grijpt ook eventjes naar zijn voet. Zou het kramp zijn? Ja, hij strompelt aan de zijkant. Ik weet genoeg. Zijn nummer gaat omhoog en Eli de Ruiter komt als linksbuiten binnen de lijn.
3: Dan hebben we nog een kleine 20 minuten te gaan. Is het Haags kwartiertje aanstaande. ADO heeft hem in het verleden een aantal keer nodig gehad. Was erin ook. Bij Vlagen erg goed. Twee doelpunten heeft het nodig tegen Fortuna Sittard. Want de achterstand is 1-3. Balbezit nu, Jensen Abiel. Vuurt hem het 16 meter gebied daarin. Komt geen speler van ADO aan de bal. Is het Hokke die hem opnieuw voorgeeft. Bal gaat over de achterlijn. Kansloos verhaal, helaas. Zou ADO het opnieuw moeten gaan proberen zometeen. 70ste minuut. Doeltrap genomen met Matthijs Branderhorst. Die hem lang daarvoor haalt in de richting van Zeefuik. Zeefuik op de borst aangenomen. Goed gedaan. Met Iataren nu. Zeefuik opnieuw. Zo komt Fortuna Sittard ineens naar voren. Ja, waarom niet nog een keer schieten? Iataren. Maar het is Kilian Nikema die nu wel redding kan brengen. Het was eigenlijk een paar minuten terug bij die 1-3 niet te doen. Zo'n ongelooflijk harde pegel. Als Mulder de bal heeft namens ADO met Ratering nu, de rechtsback. Voor zich onder andere Kilo en Jalen Hawkins. Hawkins naar Kilo. Kilo naar de linkerkant van het 16 meter gebied. Daar teruggekopt door de Ruiter. En dan is het een doeltrap. Dan wordt er gewisseld aan de kant van Fortuna Sittard. Iataren, hij gaat er vanaf. Van Ottelen, hij gaat erin komen. Hij scoorde er twee, Iataren. Eén in de eerste helft, één in de tweede. Zeker die meest recente goal was een juweeltje. Om door een ringetje te halen, onderkant lat, snoei aan de pegel. Na de fout van Milan Hokke. Onhoudbaar voor Kilian Nikema. Als de doeltrapper is voor Fortuna Sittard. Een minuut verwijderd van het Haagse kwartiertje. 1-3 de tussenstand.
2: Zeefuik wil de bal. Staat daar met twee man in duel. Krijgt hem niet. Maar met een gelukje kan Ukili er wel uit. Ukili tegenover Ratering. Ukili terug naar Dalhaus. Dalhaus op links. Wordt dan door twee man opgejaagd. Eén daarvan is Luca Rijschel. Die een beetje uit positie is. Als hij zo druk zet. Ukili nu met Ratering. Abu neemt over naar Hawkins. Hawkins naar Abu. Abu terug naar Mulder. Op links staat Hokke. Die weer het kind van de rekening geworden is achterin. Hij is tweede linksback, als je dat zo mag noemen. Daardoor schuift hij naar de zijkant als Silla gewisseld wordt. En ADO wordt nu door de as probeert. Daar glijdt Rijschel uit. Probeert het te herstellen. Ratering staat erbij. Abu met Zeefuik. Die gebruikt hem als een soort draaideur. En Rijschel is er dan op tijd bij om het op te lossen voor Abu. Die de vrije trap tegenkrijgt. Hij zegt de Inmar Oostrom ziet dan toch de overtreding van de nieuwkomer aan de kant van ADO Den Haag. Haaskwartiertje is ingegaan. Kan ADO nog wat in dat haaskwartiertje? Dat is de vraag. Lukt het de ploeg van Robin Peter om die 2-3 nog te maken? En dan hopen op een knotsgekke slotfase. Als nu Zeefuik wordt weggestuurd. Zeefuik aanname is goed. Maar hij legt hem eigenlijk klaar voor Nikema. Die vroeger voetballer was. Voordat hij op doel ging. En dit goed oplost met de voet.
3: Balbezit voor Pasco Mulder namens ADO in de middencirkel. Ziet de loopactie van de Ruiter. Maar de bal gaat naar de linkerkant. Daar staat Milan Hokke. Halverwege de helft van Fortuna Sittard. Iets verder naar voren. Ilai de Ruiter. 1-2 geworden. De bal is nu bij Pasco Mulder. Mulder ziet daar de ruimte aan de rechterkant. Opent daar naartoe met Jalen Hawkins. Hawkins wil naar binnen. Kilo staat dan in de as van het veld. Gaat daar Mulder. Zo tikt Ado de bal even rond. Van links naar rechts en nu van rechts naar links. Hokke, rand 16. Iets verder naar buiten. Rotier terug naar Mulder. Fortuna Sittard zet een blok neer. Het is moeilijk om doorheen te komen voor ADO Den Haag. En dus moet er iets bijzonders gebeuren met de Ruiter. Is dat Hens? Dat is de grote vraag. Je hoort het publiek op de achtergrond. Er wordt gevlagd voor buitenspel. Dat gebeurt daarna. Eerst kijken of het publiek daar gelijk gaat krijgen of niet. De eerste indruk is van niet overigens. Maar de herhaling zal zo meteen wellicht iets uit gaan wijzen. Het gaat om... Borst. De bal van de Ruiter het 16 meter gebied in. Via het lichaam.
2: Ja, het gaat om die vingers. Maar er wordt volgens mij nu een signaal gegeven dat er gevoetbald kan worden. Dus is er naar gekeken en geen mens.
3: Dus gaat het spel door. Levert Fortuna Sittard de bal snel in bij ADO. Met Kilo die overneemt op het middenveld. Gaat de bal naar Ratering aan de rechterkant. Het moet weer naar Kilo. Steekt dan de middenlijn over. ADO zal er wat meer tempo in moeten gooien. Als het nog iets wil in deze wedstrijd. Leep balletje van Kilo in de richting van Rotier. Het is allemaal niet te belopen. De bal gaat over de achterlijn. Ook Ilai de Ruiter weet hem erachter niet binnen te houden. Als Matthijs Brandenhorst gaat zitten. De goalie van Fortuna Sittard. Is hij dan geblesseerd geraakt of niet? Kijken we ook even snel naar de dugout. Of is het kramp bij een keeper? Dat zie je ook niet heel vaak. Daar heeft het nu wel veel van weg. Als dit ook een moment is even voor Robin Peter om wat spelers naar hem toe te halen. Pasco Mulder is er een van. Jesse Nabil ook. En ook wat spelers die gewoon simpelweg even een slokje water komen halen. Als Brandenhorst weer is gaan staan, ik zie geen reserve doelman warm lopen. Aan de kant van Fortuna Sittard. Dat de doeltrap mag gaan nemen zo. En dat gebeurt 12 minuten voor het einde van de wedstrijd. En de marge nog altijd 2 in het voordeel van Fortuna Sittard.
2: En de man die daar verantwoordelijk voor is, grotendeels, is inmiddels naar de kant. Dat is Mohamed Iatare. 2 goals en een assist. En hij werd kleine 10 minuten geleden gewisseld door trainer Danny Buijs. Zit rustig op de bank. En kan zien hoe zijn ploeg eigenlijk het fijn vindt dat het nu de bal grotendeels aan ADO laat. Ook als je kijkt naar percentage balbezit in de laatste fase van de tweede helft, is dat extreem hoog voor ADO. Er zijn eigenlijk alle statistieken in het voordeel van ADO. Balbezit, kansen, schoten op doel. Alleen expected goals ligt wat hoger. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat Fortuna natuurlijk ook meer gescoord heeft.
3: Hoeveel hele grote kansen zijn er dan geweest dan?
2: Ja, niet veel.
3: Het staat zijn wat schotjes. Kijk, ja, er komt net een rollertje van Nigel Thomas. Eindigt tussen de palen, dus dan is het er inderdaad een. Het valt er eigenlijk allemaal wel mee. En, ja, er zit op dit moment gewoon niet zo heel veel...
2: ADO heeft weinig wapens om haar tegenstander pijn te doen.
3: Telsblauw.
2: Ja, mag die druk
3: ja,
2: op?
3: Voor mij wel hoor. Voor mij wel. Ik ben dus zo moeilijk.
2: Nou, doen we dat.
3: 10 minuten nog in het Werktalentstadion. Met de doeltrap van Branderhorst. En zoals wel vaker eindigt hij dan gelijk weer bij ADO Den Haag met Kilian Nkema. Zeefuik heeft het ook niet meer ondertussen, althans. Het duurt wat meters af, shockend. Alsof je er helemaal doorheen zit. Het zal wel meevallen. Ach, wat slordig. En Pascal Mulder. Ratering kan hem niet aannemen. Inworp weggegeven. Een meter of 5 bij de achterlijn vandaan. Voor Fortuna Sittard is een mooie gelegenheid om even tijd te gaan rekken, onder andere. Nou, ik moet zeggen dat Inworp nog vrij snel genomen wordt. En dan krijg je dat trucje van een hele sterke speler bij de hoekvlag die hem even bij zich wil houden. Dalhaus. In Zeefuik. Uiteindelijk eindigt de bal bij Kilian Nkema. Die nu lang hoog trapt naar voren. Dat had hij wat beter willen doen. Bal direct weer kwijt. Rotier wint daar namelijk niet het kopduel van zijn directe tegenstander. Dan is de balbezit dus voor de ploeg in Limburg. Dat nog één keer een aanval op wil zetten. Kijk, daar ligt ruimte. En wordt dat dan ook 1-4? Nee, schot geblokt. En krijgt hij dat schot dan ook terug in... De welbekende regio, Okili. Hij schiet hard op doel. De bal karambleert dan vervolgens op die vervelende plek. Zou er dan ook even van moeten komen? Of is het allemaal act?
4: Nee, het is act, zo lijkt het.
3: Of niet? Krijgt hij hem in het gezicht?
2: Nee, zeker niet. Het was in het gezicht.
3: Oké, ja, ik zie het.
2: Van verzorging onderweg.
3: Hij grijpt wel gelijk naar zijn kruis, alsof hij daar is geraakt.
2: Hij weet dat dat betekent dat hij er dus sowieso af moet. En dat Fortuna een minuut met een man minder zal spelen.
3: Er is ook gelijk een speler aan het omkleden in de dugout van Fortuna Sittard. Zullen we er dan gelijk afgaan misschien?
2: Ja, ik denk dat ze wel gelijk de wissel door willen zetten. Zakje naar binnen werken.
3: Nick de Groot

0: heeft dat vertraging opgeleverd. Maar de bal gaat weer rollen door Pascal Mulder. En via Jensen en Bue gaat hij weer naar Nikema. Weer Mulder. Nu geen lange haal naar voren. Maar dan gaat het van achteruit willen proberen. En de linie overslaan met deze lange bal in de richting van Jessebal. En Rijssel en bal lijken elkaar in de weg te lopen. Gelijk de tegenstoot van Fortuna Sittard. Raadrink kopt de voorzet eruit. Vanaf de rechterkant kwam die. Wordt niet heel erg lekker verdedigd door ADO. In tweede instantie gaat de bal dan toch het 16 meter gebied uit. En dit is wellicht een moment waarop geprofiteerd kan worden. Rijssel naar de ruiter. Rijssel rent door het 16 meter gebied in. Gaat de ruiter zelf misschien. Mag naar binnen. Mag naar binnen. Dat scheelt heel weinig. Is het dan de paal die geraakt wordt? 7 minuten voor het einde van de wedstrijd. Lekkere actie van de ruiter die naar binnen gaat. Maar geen doel weet te treffen. Hij was dichtbij. De grootste kans van de laatste paar minuten voor de Hagenezen. En hiervan zijn er nog wel een paar nodig in de slotfase.
1: Nou zeker. Dat ideaal geweest als deze gewoon binnen de paal erin was gegaan. Dan had je echt nog een lekkere slotfase tegemoet gegaan. Misschien nu als Rijssel wordt weggestuurd. Rijssel, ja, die wordt opgevangen door zijn directe tegenstander Goed. En daarmee laat hij de bal uitlopen. Gaat Brandenhorst weer zitten. Heeft toch weer wat last. Terwijl wij hier de herhaling zien. Paal voor de ruiter. En Brandenhorst heeft verzorging nodig. De regel gaat dan natuurlijk niet op als de verzorging voor hem binnen de lijnen komt. Is het niet zo dat hij ook een minuut hetzelfde uit moet?
0: Nee, dat had wel gunstig geweest voor Adam, maar dat zit er niet in.
1: Luc Koopmans zou kunnen gaan starten aan de warming-up. Die kennen we nog uit zijn tijd hier bij ADO. Heb jij die nog meegemaakt?
0: Nee. Volgens mij niet.
1: Is eigenlijk nooit de onbetwiste nummer 1 geworden hier in Den Haag. Oh, altijd een prima keeper om te hebben.
0: En dus ligt het spel toch weer even stil. Het is ondertussen bijna 6:30. Dan gaat er dus wel de nodige blessuretijd bij komen.
1: 20 oktober 2020 was het voor Luc Koopmans zo'n dag als voor Koeman junior vandaag.
0: Oh ja?
1: Waar het niet dat Koeman junior het 2 keer heeft gedaan vandaag en 2 keer vanaf de penalty stip. Luc Koopmans deed het in de bekerwedstrijd tegen Sparta. We hebben het over de coronaperiode. Geen publiek aanwezig. 1 journalist per medium aanwezig. En Koopmans maakte in de beker een geweldige kopgoal als keeper. ADO ging uiteindelijk door in de beker. Won toen van Sparta. En dat is een helder rol die Luc Koopmans hier in het stadion nog altijd zal herinneren. En ongetwijfeld zal hij daar vandaag ook door diverse mensen aan herinnerd zijn. Hij hoeft niet te komen. Hij is ook niet begonnen aan de warming-up. Want Brandenhorst is met het heilige water uit Sittard opgelapt. Het wonderdoekje, of de spons, heeft dermate veel uitgericht dat hij door kan namens Fortuna.
0: Dat de bal heeft naar voren gehaald richting Zeefuik. Zit hier misschien nog wel wat in over de linkerkant. Een goede bal, maar ook een goede tackle van Jensen Obiu. Bal gaat niet over de zijlijn. Dat betekent dat Zeefuik er alsnog mee even door kan gaan in het 16 meter gebied met zijn rug naar de goal. Rand 16, medespelers gevonden. Is dit geen overtreding? Gaat er een speler van Fortuna in de 16 naar de grond? Uithaal, redding niet, Jema. Niet krachtig genoeg van Shiloh Tsant.
2: Ik zal hem niet missen.
0: Als ADO er gelijk vandoor wil gaan aan de linkerkant. Met Mulder. Mulder trekt wat meer naar binnen. Mulder dan alsnog naar Hokke. Bal en Rijssel. Zij lopen richting het 16 meter gebied. Hetzelfde geldt voor even een rotier. En rotier is het die gezocht en gevonden wordt in het 16 meter gebied. Naar de bal van Milan Hokke vanaf de linkerkant. Hij zet hem nu ook voor. Dat is wel erg hard en ambitieus richting die tweede paal. Hawkins kan er niet aankomen. Kan er niet tegenaan lopen. Je ziet dat de bal over de zijlijn schiet aan de rechterkant van het veld. De eerste supporters vinden het mooi geweest. Hier voor ons. Ga gaan er gewoon een aantal lekker naar de auto. Om zondagavond wat eerder thuis te zijn. Zij geloven er niet in. Niet meer in een resultaat tegen Fortuna Sittard. Met 2,5 minuten in de officiële speeltijd te gaan. Reguliere speeltijd. Mulder. Aan weer in een resultaat tegen Fortuna Sittard. Met 2,5 minuten in de officiële speeltijd te gaan. Reguliere speeltijd. Mulder. Aanname niet lekker.

0: Hij in de as vindt. Hij gaat dan als een postbode lopen. Brengt hem bij de ruiter. De ruiter terug naar Kilo. De Kilo naar Rottier. Een mangel met twee man. Kan hem dan niet bij een medespeler krijgen. Inworp wel voor Hokken. Die blijft staan. Hokken gooit hem naar de ruiter. Daar komt Fortuna dan eenvoudig uit. Hoeft eigenlijk alleen maar de bal ruksigloos naar voren te schieten. Om eventjes onder de druk vandaan te zijn. En dan kan de inworp genomen worden door Mulder. Mulder naar Abu. Abu kan gelijk breed naar Hawkins. Hawkins met de aanname en ook ruimte voor zich. Maar paast hem terug naar Jensen Abu. Abu crosspaas naar Hokken. Daar zit een verdediger tussen. Is te lang onderweg. Is niet strak genoeg. En daardoor makkelijk te verdedigen voor Fortuna dat eruit komt. Met nu een gevaarlijk balletje richting Zeefuik. Wordt dichtgegleden door Mulder. Afvallende bal is dan wel voor Zeefuik. Die op een eiland staat aan de rechterkant. Zeefuik en Mulder in duel. Daar komt Mulder als winnaar uit. Maar moet wel een inworp toekennen aan de grote sterke spits van Fortuna. 90 minuten zijn aanstaande. Nog 30 seconden officieel. Dan komt er wat extra tijd bij. En dan is deze wedstrijd klaar hier in het Werktalentstadion. Tweede thuiswedstrijd. ADO staat met 3-1 achter tegen Fortuna. Twee goals van Mohamed Iatare en één van Zeefuik, die grote sterke spits voorin. Prachtige goal van Iatare ook. En die eerste ongelukkig. Het schot van Iatare via de voeten van Hokken ging er uiteindelijk in. 7 minuten extra tijd. Zo.
1: Ja, het zat er wel aan te komen natuurlijk met Matthijs Brandhorst, doelman van Fortuna Sittard. Die een aantal minuten op de grond heeft gezeten. Zo waren er wel meer momenten dat wat spelers opgelapt moesten worden. 7 minuten, daarin kan wat gebeuren.
2: Treffen, de tweede van de middag en de marge weer terug naar 1. En dan is er wellicht nog iets mogelijk. Dan kan er misschien met een beetje geluk nog iets ontstaan. Het is gebaseerd op weinig, vooral hoop. Maar de goal is er, de 2-3. Voorzet is van Kilo binnengekopt door Jesse Bal. En zo start ADO die blessuretijd goed. Eerste minuut namelijk van de 7 wordt er gescoord. Er komt wat haast in de ploeg van Robin Peter met Raterink. Gelijk wilde hij naar voren, naar Rijssel. Dat was een overtreding. Tot van de middenlijn. Ook een gele kaart die eraan gaat komen voor Jesse Hübner. Rottier die de vrije trap snel wil gaan nemen. Laat hem aan Luca Rijssel. Nee, is het Nikema zelfs die hem gaat nemen? Dat lijkt me toch sterk. Nee, het is inderdaad Jo Kilo die achter de bal gaat staan. Net over de middenlijn is dat. En een aantal spelers van ADO, het zijn er ondertussen 7, posteren zich daar op de rand van het 16 meter gebied. Kilo, vrije trap genomen. Met Milan Hokken terug naar Kilo. Naar de rechterkant van het veld. Bal richting de 16. Jesse Bal kan hem aannemen. Gaat naar Hawkins. Hawkins vanaf de rechterkant. Wit hem het 16 meter gebied in. Daar is de doelman van Fortuna Sittard. Brandhorst.
0: Alles of niets scandeert het publiek. En dat snap ik wel. Want met die extra tijd voor ADO Den Haag. Die 7 minuten waar we er inmiddels 2 van hebben gehad. Kunnen ze in die 5 minuten zeker nog wat. Als het publiek erachter gaat staan. Hoeft hij maar 1 keer goed te vallen. Je hebt maar 1 keer een vergelijkbaar doelpunt nodig als de eerste van Fortuna. Een schot van Iatare wat onderweg gekraakt wordt. En je staat op 3-3. Hawkins is er langs. Hawkins aan de rechterkant. 2 man voorin. Rijssel en Bal. Hij moet naar Bal. En hij schiet de bal in het gezicht van zijn tegenstander. Die gaat gelijk naar de grond. En die grijpt naar zijn gezicht. Scheidsrechter gaat kijken. Corner blijft staan. En Nikema zoekt contact met Robin Peter.
2: Wat kan er nog gebeuren in deze wedstrijd in het Werktalentstadion, waar nog 4,5 minuut te spelen is in de blessuretijd van de wedstrijd? Iedereen opgelapt, iedereen staat weer en de hoekschop is er voor ADO Den Haag. Met Jo Kilo achter de bal vanaf de rechterkant van het veld. Dat is waar die genomen wordt voor de Aadmansveldtribune. Er moet nog even gewacht worden. Oostrom houdt alles in de gaten in het 16 meter gebied. Als Kilo de hoekschop gaat nemen, loopt er iemand tegenaan. Wel een aantal spelers, er zijn er 3 of 4. Die naar de grond gaan in het 16 meter gebied. Allemaal van Fortuna Sittard. En dan
1: wordt er gefloten voor een

0: bij trekken. Dat is logisch dat ze dat doen bij Fortuna Sittard met die 2-3 voorsprong. Halverwege de blessuretijd. 3,5 minuut voorbij van in totaal 7. Vrije trap die nu genomen gaat worden. En het stadion beklaagt zich over het feit dat het erg lang duurt voordat hij genomen wordt. Lange bal naar voren richting Zeefuik. Op de borst aangenomen. Medespeler bij zich. Daardoor moeten we even omschakelen en verdedigen. Inworp is er voor de Groot. En Fortuna Sittard. De bal over de zijlijn gaan kennelijk via Raterink. Hebben we nog 3 minuten. 3 minuten in het Werktalent Stadion. ADO moet nog een doelpunt vinden om gelijk te spelen.
1: Het heeft in ieder geval Mulder meer naar voren geschoven als Hokker eruit kwam nu. Maar Rottier neemt over. Rottier wordt daar neergeschopt door zijn tegenstander. Gele kaart. Vrije trap snel genomen door Kilo. Scheidsrechter laat dat doorgaan. Nee, bal moet toch terug. Ik wilde zeggen, ziet gelijk dat de bal stil heeft gelegen en dat de bal genomen is. Maar hij wil eerst eventjes zijn administratie op orde hebben. Buis gebaard, schreeuwt. Wil dat het achterin nog dichter staat dan dat het nu al staat. Want hij voelt natuurlijk dat hier nog wat gaat gebeuren. Dat er iets kan gaan gebeuren als ADO blijft pompen in het 16 meter gebied. De bal wordt nu door Dalhaus weggeschoten. Jensen Naboe pikt op de middenlijn. Geeft hem aan Kilo. We hebben nog op de klok 2 minuten en 15 seconden. De scheidsrechter kennende zal hij door dat tijdrekken van de keeper zojuist er misschien wel een minuutje bij doen. Dus ADO kan nog eventjes met bal. Bal naar de Ruiter. De Ruiter gooit hem de pot in. Die is voor Branderhorst. Die heeft de lengte en het vertrouwen komt dan lekker uit en pakt hem. En houdt hem weer geruime tijd bij zich. 2 minuutjes nog te gaan als Branderhorst de slingerworp hanteert. En die is dan voor Zeefuik. Maar voor hem komt Jensen Naboe. Kopt hem richting Luca Rijssel. Die kan dat niet belopen omdat de bal te hard is. En dan is de inworp voor Fortuna.
0: En dat gaat weer even duren. Wat tijd rekken met Dalhaus die hem zo meteen gaat nemen. Ondertussen er ook weer 4 spelers bij Fortuna Sittard met een gele kaart op zak. Dus de inworp is genomen via het hoofd van Jensen Naboe weer opnieuw over de zijlijn schiet. We hebben nog 1 minuut en 15 seconden op de klok in het Werktalentstadion. Dan is het voorbij. Dat betekent dat er wellicht nog tijd is voor 1 goede aanval van ADO Den Haag. Om toch nog tot een gelijkmaker te komen. De eerste helft was gelijkwaardig. ADO ging met een 0-2 achterstand desondanks de rust in. En is nu teruggekomen tot 2-3. Ondertussen met 2 keer een aansluitingstreffer. En op deze manier gaat er toch niet heel erg veel gebeuren. Lange bal naar voren. In de buurt van Jesse Bal komt hij dan wel terecht. Maar de spits van ADO kon er weinig mee. Nikema nu geeft hem snel aan Kilo. En je voelt de energie in het stadion met Kilo. Lang hoog richting het 16 meter gebied naar Mulder. Moet hij goed vallen? Doet hij niet. Eruit gehaald door Fortuna Sittard. Kan er nog wat gebeuren in de laatste 30 seconden van dit duel? Met Rottier aan de linkerkant naar Hokke. Hokke weer op Rottier. Moet er een voorzet gaan komen? Die komt er ook. Kan er iemand koppen? Jesse Bal? Nee. Bal schiet door naar Hawkins. Rechterkant 16 meter gebied. Hawkins met de voorzet. Wie nu? Niemand die er tegenaan kan lopen. Rottier aan het 16. Legt hem klaar voor Hokke. Schot geblokt.
1: Ja, en dan moeten ze terug. Hokke die niet helemaal fris meer is. En Zeefuik. Hawkins komt erbij. Zeefuik naar Kilo. Tikt Fortuna dit uit. Dat lijkt er wel op. Fortuna gaat daar even inhouden. Sterker nog, die speler in kwestie van Ottele loopt helemaal naar de cornervlag. En dan heeft de scheidsrechter gefloten. Na 7 minuten en 8 seconden is het klaar. Ik had zelf het idee, daar komt nog wat bij. Vanwege het tijdrekken van de keeper. Maar dat is niet het geval. De spelers liggen op de grond. Zeefuik maakt zich nog druk. Daar weet niet waarom. ADO verliest met 3-2. Na een gelijkwaardig duel. Maar de individuele kwaliteit van Fortuna ligt net iets hoger dan ADO. Met 2 goals van Iatare. En 1 van Zeefuik. Een prachtige kopgoal van hem.
0: Stadion loopt vrij snel leeg aan de linkerkant. Lex Schoenmaker te runnen. Mensen die het gelijk welletjes vinden. ADO blijft steken op 1 puntje in de competitie.
1: Ja, weer hetzelfde verhaal, hè?
0: Weer hetzelfde verhaal. Ja, nou ja, hoeveel complimenten vandaag. Het was niet...
1: Nee, oké, maar je bent nieuw in de Eredivisie. Na zeker, 5 jaar afwezigheid. Je wordt niet van het kastje naar de muur
0: getikt. Nee, eens. Ben ik
1: het is een vermakelijk duel. Het zijn allemaal mooie woorden, maar je koopt er geen moer voor.
0: Nee, maar ADO speelde vandaag niet zo goed als bijvoorbeeld tegen AZ in Elfje. Nee. Als tegen Feyenoord, als team dan in ieder geval als geheel. Als tegen Go Ahead Eagles bij Vlagen. Het heeft ook met het speelstijl te maken wellicht van Fortuna Sittard. Iets behoudender. En uiteindelijk blijft het steken op een nederlaag. Niet eens op een gelijkspel natuurlijk. Dat heeft er niet in gezeten vandaag. 2-3 is het geworden.
1: Wij gaan naar beneden voor de interviews. Ik denk bij de doelpuntenmakers maar pakken.
0: Ja. Lijkt me ook.
1: Alhoewel Rottier ook wel een goede rol speelde.
0: Verder ook assist, hè, denk ik, op Eduardo.
1: Assist op Eduardo, zeker. Belangrijk. Blijft ook staan nu. Is ook starter.
0: Jesse Bal staat voor de camera bij ESPN. Geen Daryl van Michum. Is er natuurlijk halverwege de wedstrijd uitgegaan.
1: Ja, Hans was op zoek naar wie de aanvoerder was. Dat is natuurlijk bij afwezigheid van Michum, die in de rust in de kleedkamer blijft, is dat... Pascal Mulder. Nu kiest hij dus voor Jesse Bal. We gaan naar beneden, Gert.
0: Ja.
1: Voor Bal en Eduardo. Later deze avond te zien op onze social media kanalen. En vanavond in TV Sport. En vanavond ook de beelden van het amateurvoetbal. Wij zijn er zaterdag weer. Twente, ADO Den Haag.
0: Zeker.
1: Uitwedstrijd. En die week daarna een thuiswedstrijd tegen Cambuur.
0: Mooie.
1: Hopelijk bent u dan ook weer van de partij. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie avond van en graag tot de volgende.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
18: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
25: Nee, attent met ds.nl.
0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Dit is
19: Den Haag FM.
18: Nu het nieuws van 7 uur.
20: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineenslaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties. En dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
19: Het

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Nu, cultuur.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Den Haag FM.
0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio.
0: 10 uur Cultuurboulevard met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineenslaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu,

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineenslaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM.

0: to the thing. Oh, my son.
1: Wop

0: nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineenslaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Okay, it's totally different than what it's just said.

Most of it, the spring brand was on my door.

think so.

Carson Ale, very likely just as quick as that bell does.

لكن

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen.